0: lang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Welkom terug, beste luisteraars, bij het tweede uur van Terug in de Top 40. En voor degene die voor de reclame in het nieuws niet geluisterd hebben, ik ben Klaas Boom, folks, en ik ga dit komende uur nog de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. We zijn begonnen met The Price of Love, een nummer van de Everly Brothers uitgebracht in 1965. Cashbox omschreef het als een ruige, pulserende, bluesachtige dreun die de problemen van een moderne tienerromans schetst. Jazeker. Dan gaan we naar een nummer van Van den Berg, een Nederlandse hardrock band. Het nummer is geschreven en geproduceerd door Adriaan van den Berg en de zang is van Bert Herink. Hier komt het prachtige This Burning Heart.

Angel in Blue Jeans is een nummer van de Amerikaanse rockband Train. Afkomstig van hun 7e studioalbum Bulletproof Picasso. Dan ga ik nu de persoonlijke top 3 draaien van niemand minder dan Evert Runderkamp. Wie kent hem niet? Evert die samen met Gerard Overmars al vele jaren het programma Muzikaal Volendam presenteert op maandagavond. Ja, en het allereerste nummer van Evert, dat is, die is van de Bee Gees. I can't

De tweede van Evert, dat is er eentje van Bad Company. Het is bijna 50 jaar geleden toen wij met de vrienden, met Wim Keur samen, heb ik laatst ook nog verteld, naar het congresgebouw in Den Haag gingen. Daar trad Bad Company op. Ja, daar is Evert ook geweest, hoorde ik later. En daar liepen ook mensen met smoking, want er waren ook gewone concerten, hè. En wij met een spijkerbroek en t-shirt. Ja, dat was prachtig. Nou, afijn, de band die speelde al een paar nummers. En toen ging de band die ging allemaal van het podium. En daar zat Paul Rodgers op een krukkie. En toen deed hij dit nummer solo. Kippenvel. Siegel. MUZIEK

De derde van Evert is van Steve Harley en Cockney Rebel. Debuutsingle uit 1973. Hardlopend naar Jan Kas was de eerste koper. Het orkest erachter is fantastisch. Het album ook geweldig. Op YouTube is er een versie uit 2011 met een Zweeds orkest 8 minuten genieten. Maar ik heb toch maar voor de gewone gekozen, Evert, want die duurt ook al ruim 6 minuten. Het zal toch wel niet erg wezen, hè? Hoop ik. Ja, hier is het prachtige Sebastian. Life.

0: is een nummer van de Britse band Orchestral Manoeuvres in the Dark. Het is de eerste single van hun zesde studioalbum Crush, uitgebracht in 1985. Show in Love was het laatst geschreven nummer van het album. Volgens bandlid Andy McCluskey gaat het nummer over het pijnlijke einde van een relatie. Zoals heel veel liedjes. Dan gaan we naar twee nummers uit de stenen tijdperk. En dan beginnen we met The Kingston Trio met Tom Dooley.
1: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. The next one tells a story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang.

veel gedraaid nummer dit in de arbeidsvitamine. You're So Vain. Een nummer van de Amerikaanse singer-songwriter Carly Simon. Het is uitgebracht als single in november 1972. De tekst beschrijft een egocentrische geliefde, wiens identiteit lange tijd onderwerp van speculatie is geweest. Simon zei dat het nummer verwijst naar drie mannen, van wie ze er één publiekelijk bij de naam heeft genoemd. En dat was de acteur Warren Beatty. Ook heb ik de naam van Mick Jagger wel eens ergens gelezen. Maar ja, het is gissen. Volgende nummer, ja, dat is wel een van mijn favorieten van Rod Stewart. Rhythm of My Heart.

Summer in Your Eyes van Douwe Bob. Ja, en dat was alweer het één na laatste nummer van deze aflevering van Terug in de Top 40. Je kunt hem nog een keertje beluisteren als je wil en dat is vannacht van 1 tot 3 uur. Maandag ben ik er weer van 5 uur in de middag tot 7 uur in de avond. En ja, vandaag gaan we natuurlijk weer afsluiten met een van de vrienden van mijn broer Kees. En daar hoorde ook Hans Vermeulen bij met zijn Sandy Coast. Hier komt Capital Punishment. Doei!

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Carolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit zijn zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis, maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
2: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Hele goede avond en welkom in de Muziek BV. Goedenavond Rob.
1: Goedenavond.
0: Blij je weer te zien, jongen.
1: Ja, gelukkig. Het is de laatste keer en dan ben ik er 2 weken helaas even tussenuit. Maar ik ga het wel mis.
0: Ja, dan moet ik het helemaal alleen doen. Maar goed, ik zal je ook missen, jongen. Wel als je maar wel weer heel terugkomt.
1: Dat komt wel goed.
0: Oké. Okay. En waar ga je naartoe?
1: Ik ga naar Turkije.
0: Oh, lekker jongen.
1: Naar Antalya.
0: Ja.
1: Lekker warm daar, aan de kust.
0: Ja.
1: Dus ik vermaak me daar wel.
0: Ja, ik geloof het ook wel. Oké, we gaan eventjes Marcel Lansen bedanken voor zijn Country and Western Experience. En daarvoor al Michel Koning. Met Americana en Country Classics. En, maar ik zag net dat Marcel een beetje krimpt. En jij toch bijna boven hem uitsteekt.
2: Ja, groeiend, ja.
0: Of groei jij?
1: Ja, ik eet heel veel spinazie.
0: Ja, jij groeit in spinazies. Ja, Marcel, maar het is zo. Dus we kunnen niks aan doen. Nog 2 weken, dan ben ik ook kleiner. Want ik krimp ook al die kanten op.
2: Er blijven nog 2 dingen groeien, ja. Als je ouder wordt, dat is je neus en je oren. Dat wist je al, hè?
0: Ja, ja. En alles zakt.
2: Alles zakt.
0: Behalve je tandvlees. Oké, goedenavond en welkom in de Muziek BV. En zoals ik zei, mijn naam is Jaap Mol. En ik begon met Randy Travis. Die werd geboren als Randy Bruce Trawick. 2 maal een beroerte gehad, een heftige beroerte. Kon niet meer praten, maar leeft nog steeds. En het gaat stukjes bij beetjes beter. En altimeters zien hem toch weer een klein beetje verschijnen in de scene. Rob, we gaan lekker verder met Jesse Daniel. En wie is nou Jesse Daniel? Hij begon als drummer. Nu is hij zanger en songwriter, producer en country artiest. Uitgegroeid tot een van de meest authentieke stemmen in de moderne, traditionele country music. Geprezen om zijn diepe betrokkenheid bij het genre. En Jesse die slaat eigenlijk een beetje een brug tussen het verleden, oude country muziek en het heden van deze nieuwe country muziek. En die gaan we draaien. Looking Back van Beyond These Walls.

Dale Ann Bradley met assistentie. Prachtige nieuwe single, Making Plans. En dan ga ik over naar Benson. En Benson, dat is een man en vrouw. En dat is Christine Scott en Wayne Benson. Die zijn getrouwd. En Christine Scott is natuurlijk een zeer bekend banjo-speelster, banjoïst van de Balsam Range. En die zijn toch met z'n twee bluegrass artiesten erop en die hebben gedacht, weet je, we maken gewoon ook een plaatje zelf. En dat hebben ze nu, hun tweede cd overigens, hebben ze een prachtig mooi cd gemaakt en dat heet Double Dose. En dat klopt ook, want dat is een dubbele dosis aan bluegrass. Prachtige, mooie instrumenten gebruiken ze op deze cd. De cd Double Dose. En het is natuurlijk traditionele bluegrass, country verhalen, folk ballads, gospels. En de allermooiste eigenlijk, of tenminste vind ik wel een van de mooiste songs, dat is Things Have Changed. En die gaan we draaien.

Ja, en dit kwam ik dan eigenlijk zomaar een keertje tegen. De K.A. Patterson en de Paradise Band. The River, zo heet het liedje. Eens even kijken. Komt van de CD 2015 trouwens. Twist and Turns. Ik heb een nummer meegenomen van Lindsay Lou. En Lindsay Lou, als je het zo mag zeggen, of Lindsay Lou. Ze is geboren als Lindsay Rachel Petrov. Geboren in 87. Amerikaans singer-songwriter en eigenlijk een indie-folk muzikant. Professioneel met bluegrass muziek samen met de Flatbellies. En ze heeft een mooie CD uitgemaakt ook in 2012 al in 2018. Een bejubeld CD Southland. En daarna kwam het kritisch geprezen Queen of Time in 2023. En daar wil ik een nummer van draaien. Nothing's Working. En dan horen wij op de gitaar niemand minder dan Billy Strings.

Ja, Matthews Charles Crockett. En hij maakt ongeveer een cd of 2-3 per jaar. Dit is ook zijn tweede cd al in 2026. Hij schrijft ze uit losse pols. Hij is geboren in 1984 en ja, hij leerde zichzelf ergens in de jaren.

0: En betovergrootvader was Jacob Godwin Crockett uit New Hampshire.
1: Ja, en hij zegt dat hij dus weer familie is van Charlie Crockett. Die bekende, Davy Crockett bedoel ik. Die bekende man met die hoed op, of die berenmuts. Hij zegt dat hij de familie van is. Ik geloof het niet zo erg, maar goed. Okay. Rob, als iemand een verzoekje heeft, we hebben er al eentje binnen. Dan mogen ze even een WhatsAppje sturen.
0: Dat kan, of bellen via het nummer 0299-369916. Ik herhaal 0299-369916.
1: Ja, en dan ga ik naar de Unspoken Tradition. En de Unspoken Tradition heeft een nieuwe cd gemaakt. Hardwood. En deze jongens, ja, die zijn geweldig goed in de bluegrass. Eigenlijk een beetje de traditionele newgrass. Ja, dat is ook weer dan elke keer een vorm. Maar ze komen uit North Carolina. Ze begonnen als een quintet, die Unspoken Tradition. Maken gewoon een beetje nostalgische muziek. Gedreven als echte, ja, echt met goede artiesten, met oprechte gevoelens. En hun muziek draagt eigenlijk een beetje meer de ziel van de Appalachian stories, de Appalachian verhalen. En die songwriters van deze band, die hebben ook diep contact gemaakt met het publiek. En hebben een reeks nummer 1 hits gehaald. Zoals Weary Town, Wheatstone Rider in California. Maken gewoon prachtige mooie muziek. Ik draai vanavond 2 songs volgens mij. Nog eentje in het volgende uur. Maar ik wil nu beginnen met een hele mooie van die nieuwe cd. En dat is Refugee.

Ja, Newtown. En Newtown is een topband eigenlijk. En die hebben timmeren al een tijd aan de weg. Dit kwam uit 2011, Bridge. Maar heerlijke plaat om lekker op de achtergrond, zoals nu, buiten en dan een 0.0'tje. Ja, hierop. En dan gewoon heerlijk zitten. En dan lekker de muziek op je koptelefoon genieten. En ja, dat is dus, daar heb je Newtown voor. Prachtige plaat. Connor Cassidy. Die heeft nu een nieuwe cd uitgebracht. 2026. Volgens mij is het zijn eerste. Ik krijg niet zoveel, kan ik vinden met hem over te lezen, laat ik zo zeggen. Maar in ieder geval, het is een prachtig leuke cd. En ik wil daar het nummer Burn van draaien.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. En vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Mbolo een gele kaart kreeg voor een salbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis hun vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
2: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Ja, prachtig. Aaron Bibelhauser, Get Around. Uit 2021, een single. En welkom terug in de Muziek BV. En daarvoor had ik een heel leuk liedje. En dat was David Gilmour met Vita Brevis. Vita Brevis is gewoon een kort liedje.
1: Ja.
0: En dat was het ook. Ja. Het komt van een EP'tje uit 2024. Heel leuke EP. Goed, Rob.
1: Ja, ik zag dat we een verzoekje hadden binnengekregen. We hadden een verzoekje van Jaap Kwakman. En die vraagt aan Willow Avalon, tequila or whiskey?

0: Country Angel. Ja, zo heet deze artiest. Maar wij zitten al met z'n tweetjes een beetje te luisteren en we zeggen, nou, het lijkt wel echt een beetje AI. En dat zal ook gerust wel zo zijn. Dat is tegenwoordig, zeg al Rob, een beetje de toekomst aan het worden. Want,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja, soms kan je...
0: Jij gaat nou direct lekker vliegen naar Turkije. En daar heb je niks anders. Alleen dan heb je AI. Met,
1: ja, soms maken ze wel leuke liedjes met AI. Maar soms denk je van, dit is helemaal niks. Dan heb je liever de normale liedjes.
0: Het is wel de sound. De sound van de country van vroeger. En daar verlangen best veel mensen naar. En ja... Met AMI maak je dat.
1: Dan kan je zo alles maken.
0: Als artiest dan weer niet. Maar daarvoor had ik Caleb Daughtry Band. En daar, Caleb Daughtry die is geboren in 1992 in Connorsville, Indiana. Hij groeide ook op in een muzikale familie. En Caleb begon met zingen en spelen toen hij zelf 7 jaar was. Hij begon eigenlijk een beetje in de countrymuziek, maar na zijn eerste cd is hij toch overgestapt nadat hij eigenlijk een memorabele ontmoeting had met niemand minder dan Rhonda Vincent, want die vroeg hem of hij bij haar wou spelen.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk de Queen of Bluegrass. En zo stapte hij over naar de bluegrass muziek. Maar goed, het volgende liedje dat ik op de mijn playlist heb, dat is dus dan weer act verse. 8 versen. Falling Tears. En dat is volgens mij ook AI, Rob.

Heel mooi eind, overigens. Want het wordt een beetje naar de treinen verwezen eigenlijk. Balsam Range, Running Out of Reasons. Een nieuwe single. Heel leuk. En dit is geen AI. Nee. Rob. En daarvoor hadden we ook Nettle Creek met The Weakness. Ook geen AI. En dat was ook een prachtige nieuwe single. Dus wij houden het gewoon nog eventjes bij de echte muziek. Zoals Balsam Range, een echte Amerikaanse bluegrass akoestische muziekgroep. Opgericht in Haywood County in 2007, North Carolina. En vanaf 2014 tot en met 2018, eigenlijk 2018, kregen ze de International Bluegrass Music Association Awards voor Entertainer of the Year en veel meer andere onderscheidingen, zoals Song of the Year, Album of the Year. Nee, Balsam Range is een top band. Creed Fisher, is gewoon goed, is gewoon prachtig. Hij is een storyteller, een harde werker. En eigenlijk een outlaw met een country ster. Hij heeft ongeveer 100 miljoen streams op Spotify. En dat zegt al genoeg. En bijna 60 miljoen views op YouTube. En dat combineert dan ook Creed Fisher's, ja, een beetje rauwe, ongefilterde en unieke stem. Traditionele country met enkele moderne elementen. En daar wil ik het een mooi nummer draaien van Outlaw Influences van volume 1. Hij heeft nu ook zijn nieuwe cd, is Outlaw Influence volume 2. En dit is dan Old Habits.

Ja, nieuwe single van Black Line. Living on the Black Line. En Nothing Hillbillies, dat was in 1990 natuurlijk gewoon een verademing. Dat Mark Knopfler die band oprichtte toen hij nog lid was van de Dire Straits. Hij startte de band met Brendan Coker en dan Steve Phillips. En zijn bandlid van de Dire Straits, Kai Fletcher. Ze maakten maar één album, uitgegeven onder de naam Missing, Presumed Having a Good Time in 1990. En sindsdien hebben ze nog wel leuke vaak opgetreden op liefdadigheidsconcerten, maar uitsluitend eigenlijk meer met hun eigen bands. Where have I been? That's where I belong.

0: prachtig naar Nothing Hillbillies. En Hillbillies was dat vroeger. Maar dat stond ons niet zo bekend. Was dat, wilde de country, in de country wilde, willen ze dat helemaal niet, Hillbillies. Maar toen kwam Buck Owens met zijn Hillbillies. Toen werd het gewoon eigenlijk een soort reclame voor als je Hillbilly was. De Hillbillies, oké. Okay. Rob, het zit er weer op. En ik ga iedereen bedanken voor het luisteren. Morgenochtend natuurlijk hebben we Peter Jonk van 9 tot 10 hier met Classic Love Classics. Daarna zijn Johan Tol en ik er weer met One Way Wind, de ochtendshow, heerlijke muziek. Voor de rest gaat de LOVE gewoon de hele avond door met mooie muziek. Vanaf 9 uur is het gewoon weer fantastisch. Maar we hebben ook voetbal. Dus ik zou zeggen, veel succes bij Argentinië, Zwitserland volgens mij, Rob.
1: Ja, voor mij om 11 uur Noorwegen, Engeland. En ik denk in de nacht om 3 uur dat we dan Argentinië, Zwitserland hebben.
0: Oké. Okay. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dag!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mastermate Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermate Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
4: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Welkom luisteraars, we zijn er weer. We gaan langzaam richting de vakanties. Wij begonnen met de nieuwe single van Lieke Pijp, Circus Tent. En we gaan weer langzaam terug naar de tijd toe. De Kermisit Festival CD's zijn afgelopen week uitgekomen. En deze maal geen kleurennamen, maar Bab en Oortje. De nummers van Jan Koning komen na de vakantie op Spotify uit. Met het nieuwe nummer Circus Tent laten de mannen van Lieke Pijp horen dat ze nog lang niet zijn uitgefeest. Het is namelijk een aanstekelijke meezinger.
1: En nu we toch een beetje in de kermisfeer zitten, kan de volgende plaat er wel achteraan. De plaat van Jan Kargat kwam te laat uit in 2008 en miste de kermis-cd's. Het jaar erop stond hier wel op. En hoe anders had het kunnen verlopen qua bekendheid als het kermisnummer van het jaar, had hij het kermisnummer van het jaar 2008 kunnen zijn. En deze single is tweetalig, Jordanees en Volendams. En Jan Kargat, waar zat jij nou?

Van zijn album Tegen de Stroom In komt het nummer Apocalypse. En Apocalypse is een oude Griekse term voor onthulling of openbaring. Bijvoorbeeld een strijd tussen goed en kwaad na een catastrofe. En Jaap bezingt dit op dit album uit 2011. Het nummer kwam ook in de Valledammer Top 1000 op nummer 343. En ook stond er een mooi interview in de Niveau van zijn twee aangenomen dochters. Dit is Jaap Korn met Apocalypse.

Onze collega bij de LOVE, Jack Muren, overkwam een maand geleden iets ernstigs. Hartproblemen. Gelukkig, of het geluk was aan Jack zijn zijde, snelle medische hulp en snel geopereerd. Jack presenteerde samen met André Stuit het sportprogramma De Aftrap. Hierin twee gasten, iemand uit de sport en iemand uit de muziek. Dit leverde verrassende tv op, met als afsluiter een lied van de muzikale gast. En wij kregen van Jack enkele liedjes toegestuurd die een mooie aanvulling zijn op onze verzameling. Wij wensen Jack een voorspoedig herstel en we hopen dat hij in het nieuwe seizoen er weer bij is. Jack, de volgende plaat is voor jou en die komt uit je eigen programma Jan Tuipet met Carola Smit, Blue Bayou.

Afgelopen vrijdag kwam Jack Deen met een nieuwe single uit onder zijn artiestennaam Jacob D. Edwards. I'm Losing Myself. Het is een cover van Robin Pechnold van de Fleet Foxes en Ed Drosten van Grizzly Bear. Het gaat over eenzaamheid in een relatie. En Jacob heeft dit niet, maar dat raakt hem wel diep. Jacob D. Edwards met I'm Losing Myself.

Bijna alles is tegenwoordig terug te vinden op het internet. Zo zijn er beelden uit diverse radioshows als een gast live in de studio is. En de 3J's zijn een graag geziene gast. Zij verrassen elke keer weer de jockeys. Het volgende nummer is een lied dat al veel is gecoverd. Origineel is het van Chris Stapleton, een Amerikaanse zanger. En zijn debuutalbum uit 2015, Traveler, kreeg vele prijzen en awards. En van dat album, Tennessee Whiskey.

The Cats brachten vooral in het begin vele covers uit, maar schreven ook meer dan 100 nummers zelf. Als de muziek afweek van de Cat Sound, werden er psychedelische muziek, sunshine pop, rockmuziek, countrymuziek enzovoort geschreven. En ook werden er mooie ballads geproduceerd. Op een album Take Me With You uit 1970 staat ook een hele mooie. Geschreven en gezongen door Kees Veerman, The Cats met Crying Like You Never Done Before.

Kees Plat, Schien, was een van de oprichters van Tribute to the Cats Band. En Kees die heeft al een lang muzikaal leven achter de rug. Bands als Double Trouble, Friends, Stampvast waren voor zijn tijd met Tribute to the Cats Band. En na het stoppen bij die band trad Kees solo op. En later met Sonja Onderstal. En daar trouwde hij in januari dit jaar mee. Daarnaast is hij componist en producer. In 2015 was er een grotere release optreden vanwege zijn eerste soloalbum, A Boy From Nowhere. En van dat album draaien wij Quiet Desperation.

In maart 2024 vierde Fast Countenance zijn 25-jarig bestaan met een optreden in de PX en de release van de EP, toepasselijk genaamd 25. De EP is het zesde album van Fast Countenance en is geproduceerd door Jan de Witte, oftewel Blanco. Er staan 5 nummers op, waarvan Time Is On My Side de single is. Maar ook de andere nummers zijn goed. Luister maar naar het volgende nummer. Hier zijn Fast Countenance met Brand New Day.

En dan is het nu tijd voor een vrouwenstem in muzikaal Volendam. En dat wordt Mal. En deze cover komt uit een tv-opname, TME Sessions, uit 2017. Alleen met de gitaar zong zij Jigsaw. Het origineel is van de Britse zangeres Melanie Harold. En dit soort liedjes kun je aan Mal wel overlaten. Mal.

Jan Smit stond met 74 nummers in de Volendammer Top 1000. En het volgende nummer stond op nummer 657 en is een track van zijn album Stilte in de Storm uit 2008. Dit album werd beloond met 3 maal platina. Het was zijn eerste album na zijn stemproblemen en operatie in 2007. Het succes in Duitsland liep terug volgens Jan, omdat men daar slagers en popmuziek wil horen. En daar zit Jan een beetje tussenin. We gaan de track van het album draaien en dat is Als hij de zee opgaat.

Harme en zijn vrouw maken ook veel reizen. En dan heb je op een vliegveld wel eens trek in een kopje koffie. En dan is er altijd wel een Starbucks. De keten die overal te vinden is. En als je daar veel komt, dan komt er wel vanzelf een idee voor een song. En Harme deed dat op zijn album For Time Goes By. En dan zingt hij een lied over Starbucks café.

Het nummer dat op 12 juni uitkwam en vorige week Love, Lieveling was, is Lovin' Don't Come Easy van Kathmandu. Donna Marie Veerman was daarvoor nog te horen in de band Sherry's a Cat, om nu weer met haar eigen band deze single op te nemen. Het nummer was ook te horen kort geleden op de Kaaspop. Hier is Kathmandu met Lovin' Don't Come Easy.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je.
12: Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
13: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kerrie.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Ann Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: U luistert naar Love Radio. Dit is Love Classic met Peter Jong.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Vanmorgen weer mooie muziek uit opera, operette, musical, filmmuziek, klassieke muziek van de barok tot en met de romantiek en easy listening voor een uurtje luistergenot bij de LOVE Love Classic. We hebben geluisterd naar het Zwanenmeer van Tchaikovsky en we gaan verder met die Walküre van Wagner, de aria Winterstürme, Wichen dem Bonnemond. De acte 1 is eigenlijk de tweeling. De uitgepoete held Siegmund verschuilt in het huis van Hunding en hij wordt liefdevol opgevangen door Hundings vrouw Sieglinde en ze weten niet dat ze tweelingbroer en zus zijn. En de kinderen van de oppergod Wodan ook nog. Ze worden hevig verliefd en Siegmund trekt het magische zwaard Nothing uit de boom in het huis en vlucht samen met haar de nacht in. De tweede acte, de vloek en de strijd. Wotan geeft zijn dochter Brunhilde een opdracht om Siegmund te laten sneuvelen en in een duel met Hunding. En Brunhilde weigert wanneer ze ziet hoe diep de liefde tussen de twee is en besluit Siegmund te helpen. Wotan moet echter ingrijpen om de wetten van de goden te handhaven. Hij breekt Siegmunds zwaard, waarna Hunding hem doodt. Sieglinde wordt door Brunhilde in veiligheid gebracht. En dan heb je nog die derde acte, is de verbanning. Als straf voor haar ongehoorzaamheid wordt Brunhilde door Wotan van haar goddelijke status ontnomen. Hij verandert haar in een sterveling en legt haar in een diepe slaap, omringd door een magische vuurzee. Alleen een held die geen angst kent, zal haar kunnen wekken.

En dat was natuurlijk duidelijk Domingo, Plácido Domingo. Ja, Wagner heeft zoveel mooie opera's eigenlijk geschreven. Het is altijd iets zwaarder natuurlijk als normaal Puccini en zelfs Verdi. Maar heeft heel veel kwaliteit gemaakt. En ja, het is toch wel mooi om dat eens een keer, en zeker die Nibelungen, om dat eens een keer ooit weer te zien. Om even de rust erin te houden, heb ik dan maar even de Chopin, de etude nummer 12 van de piano met Maurizio Pollini. Die gaan we even draaien, want dat is prachtig.

virtuositeit, hè? Wat een spelen toch, als ongekend dat mensen het kunnen. Dat je het hebt kunnen schrijven, zoiets. En dat je dan ook zo het mooi kunt spelen, dat is ongekend. En om de rust er even in te brengen, was eigenlijk het volgende bedoeld. Olmo en Alfredo, de prachtige muziek uit de film Novecento. Over de opkomst van het fascisme in 1900. En helaas zien we binnenkort de herhaling weer langzamerhand naar voren komen. Dus mensheid, denk toch na voordat we veel verder gaan.

Tous les moulins de mon cœur. En dat was Frida Bokkara. En dat heb ik eigenlijk niet te vertellen. Dus daarom laat ik het meestal wel gewoon doordraaien. Dat je niet iets gaat vertellen wat eigenlijk al duidelijk is. Ja, ik wou eigenlijk beginnen met doppio giochi. En dat is, betekent eigenlijk letterlijk dubbelspel. In het Italiaanse verwijst over het algemeen naar situaties van bedrog, heimelijke allianties of verraad. En daarnaast is het bekende iconische track gecomponeerd door Ennio Morricone. Afkomstig uit de legendarische soundtrack van de Spaghetti Westernfilms A Fistful of Dollars per Pugno, Pugno di Dollari uit 1964. En u hoorde het begin al. Meestal is dat lastig om dat even, als dat meteen start, dan moet je er snel bij zijn. Anders is het al te laat.

Dat was natuurlijk duidelijk. En zeker de ouderen onder ons. Dat ben ik inmiddels zelf ook alweer geworden. Zo langzamerhand. My Fair Lady, Wouldn't It Be Lovely? En de London Cast met Julie Andrews. Ja, laten we maar gewoon verder gaan. Met Umbrellas of Cherbourg. Maar dan de orkestversie met Michel Legrand. En samen met Itzhak Perelman.

dat wil ik ook nog niet laten draaien, want dat gaat nou zo in één. Tegenwoordig flupt dat zo uit je handen vandaan. Maar oké, ik wou nog even zeggen, ja, dat is natuurlijk hoort bij Itzhak Perelman. Die hoort toch wel een tot de beste violisten ter wereld. En dat hoorde je ook wel natuurlijk. Ja, ik wou zeggen, laten we nog even in dezelfde stemming blijven. En dat is dus Andy Williams. En die zingt voor u Where Do I Begin? Het thema uit Love Story. Ik had ook kunnen vragen, wat was de eerste melodie die u hoorde? En wilt u het even zeggen waar het uit vandaan komt? Maar dat is natuurlijk niet nodig, want we kennen dit allemaal.

Nou, daar zit genoeg pauze tussen dit de mooie stuk, de Shostakovich-symfonie. En het was het Philadelphia Orkest onder leiding van Maris Jansons. En ik heb bij de opera natuurlijk vele dirigenten meegemaakt. En af en toe dan kwam er eentje tussen en dan zei je... Wie is dit? Komt hij van een andere planeet? Zo goed, zo goed. En dat was deze meneer ook, Maris Jansons. Oké. We gaan nog even naar de operette. En dat is uit Emmerich Kallmanns Gräfin Maritza. Wenn es Abend wird, grüßt mir mein Wien. Met de gouden stem van Fritz Wunderlich. Moet wel niet Duits blijven praten, dat is niet zo goed. Oké. Komt-ie.

langzaam voor symfonieorkest met composer, violist, conducteur Cosma. Gewijd aan Augustinus Pagnol, moeder van Marcel Pagnol. En hij neemt het op met de Philharmonische Orkest van Parijs voor het thema van de muziek, van de soundtrack van de film Het Kasteel van Mijn Moeder van Yves Robert in 1990. Gebaseerd op de autobiografische roman Het Kasteel van Mijn Moeder dus, door Marcel. Komt-ie.

Wat is muziek toch mooi, hè? En wat kunnen we er toch van genieten? En daar gaat het ook om. En dat geeft een kicksaus. Wat er nu komt is natuurlijk ook schitterend. Dat hebben we een miljoen keer gehoord. En dat kunnen we gewoon s'nachts nog een keer opzetten. Worden we wakker en denken, wat is dit toch mooi? En dan hebben we het over Madama Butterfly van Puccini. De aria Un bel di vedremo. De personage Cho-Cho San. Madama Butterfly zingt dit hartverscheurende stuk wanneer ze zich inbeeldt hoe haar man Pinkerton terugkeert na afwezigheid van 3 jaar. Vol hoop en onvoorwaardelijk liefde droomt ze over het moment waarop zij de rookpluim van het schip aan de horizon ziet verschijnen. Nou, de tranen schieten in je ogen als je dan ziet dat hij met die andere vrouw terugkomt. Ongekend.

dat is toch wel heel erg mooi dit hoor. Puccini heeft zoveel mooie opera's geschreven, daar kun je dag en nacht naar luisteren en het gaat nooit vervelen. Oké, de drie tenoren. Nog even een medley op het eind, dat kan net nog. Wien doet Noordoorlijn, Amapola, et cetera.

0: En dat applaus blijft nog even duren natuurlijk. Dat kan niet anders dan dat het met die drie tenoren. Maar het was natuurlijk topkwaliteit wat die drie hebben gepresenteerd. Ik hoop dat u er weer van genoten heeft. Daar gaat het om. En Jaap staat hier naast me. Johan is niet op vakantie, toch?
1: Nee,
0: die komt op het laatste moment altijd weer binnen wandelen. En jullie hebben weer iets moois te brengen.
1: We hebben hele mooie... Schatkistplaat, het wordt weer heel gezellig uit.
0: Schatkistplaat, ik moet het goed uitspreken. Het is helemaal ongekend wat ze brengen op deze zondagochtend. En blijft u vooral luisteren. Ik zou zeggen, blijf gezond tot volgende week.

0: Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
1: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar.
0: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een drukbezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
8: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Kraamverhuur Volendam.
9: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Eruption was dat uit de jaren 70. Een beetje gelijk in het Boney M gebeuren allemaal. Kwam dat allemaal uit met One Way Ticket. En daarvoor hoorden we Rutger van Barneveld. Die een hele nieuwe plaat heeft opgenomen. En die heette Zoele Zomernacht. En daarmee ben je beland in One Way Winter Ochtendshow. Deze week weer tot 12 uur zijn we bij. Met heel veel mooie muziek. Uit het heden en uit het verleden. Goedemorgen Jaap.
1: Goedemorgen Johan Tol. We hebben weer mooi weer meegebracht jongen.
0: We hebben mooi weer meegebracht. En het heeft een klein beetje de playlist aangepast.
1: Ja.
0: We hebben zomerse liedjes. Niet allemaal, maar wel de nadruk valt op de zomerse liedjes.
1: Ja, wanneer je deze playlist hoort, dan denk je bij jezelf, ik ga toch een biertje halen op de dijk.
0: Ja, je gaat een biertje halen op de dijk en vervolgens laat je je eigen lekker verrassen door zo'n mooie serveerster die nog... En dan doe je er nog een broodje bij of een dingetje of een bitter garnituurtje. En dat kan heel goed op onze dijk.
1: Ja, dat is allemaal doorgestoken kaart volgens mij.
0: Ja. Ja, nou in ieder geval, we gaan lekker weer terug in de tijd met het favoriete album natuurlijk uit 81 deze keer. En het volgende uur hebben we die prachtige schatkistplaat met een mooi lied daarvoor. En ook nog natuurlijk die originals uit de jaren 70, heel mooi. En niet te vergeten natuurlijk de Bluegrass trip straks jezelf van Jaap Mol, die de Bluegrass collectie meeneemt elke zondagmorgen. En die hier ter plekke een fantastische Bluegrass tip geeft aan alle mensen. En daarvoor moet je natuurlijk ook luisteren op de zaterdagavond. Want tussen 7 en 9 uur is hij te horen op de lokale omroep hier. Ja. Met zijn grote hit, de Muziek BV.
1: Klopt. Ja. Ik heb vandaag een hele mooie Bluegrass. Een Newgrass.
0: Een Newgrass tip.
1: Okay. Ja, we gaan alle kanten op.
0: Alle kanten gaan we op. Goed, maar we gaan verder met muziek. Want ik heb het al een beetje gezegd. Het is een beetje zomer hier bij de lokale omroep. Dus duiken we naar 1984. Toen deze geweldenaar kwam met deze prachtige plaat van Shaky. Dit is

0: Tam, tam, tam, tam. Ja, het was een Festival de Liebe. We kennen hem natuurlijk allemaal van Jürgen Markus. Maar dit is onze eigen Jürgen Markus die in Volendam woont. En dat is Wolfgang Schwalbe. En ja, de man heet van origine natuurlijk gewoon Martin Veerman. Is liedzanger van de Private State geweest. Een bandje uit de jaren 80. Die toch een hoop los heeft gemaakt bij de jeugd. Vroeger in verenigingsgebouwen en noem maar op. En jaren terug ging hij zijn grote liefde achterna. En dat was de Duitse muziek. En heeft slagerfestivals heeft hij georganiseerd. In allerlei mooie dingen met allerlei slagerartiesten. Allemaal heeft hij dat gedaan in Nederland. En jaarlijks komt hij terug op de kermis-cd. Hier in Volendam om daar zijn bijdrage dan weer te geven met een oude mooie Duitse klassieker. En dat is deze natuurlijk, Ein Festival der Liebe.
1: Ja, en je kunt gerust respect hebben voor deze man, want hij is dan in het Sint-Nicolaashof. En dan, want mijn zus zit tegenwoordig ook op Fokkie, en dat is een afdeling waarbij mensen een beetje dementerende zijn. En dan komt hij op woensdagmiddag en dan had hij netjes aan de tafel zitten met een beste boek mee. En dan zingt hij de mooiste liedjes.
0: Ja.
1: En alle mensen doen mee. En dat is prachtig als je zo'n gave hebt om dat ook te doen.
0: Dat is een roeping.
1: Ja, dat is een roeping.
0: En Martin Veerman. En vroeger hadden we een café natuurlijk. Een dorpscafé. Daar zat ik natuurlijk ook elke week. En uiteindelijk, wij waren 16, 17. Toen begon die kroeg oud en nieuw avonden te organiseren. Dus elk jaar met de jaarwisseling werd er een oud en nieuw avond gepresenteerd. Nou, dat werd eerst in het café gedaan, maar dat werd te groot. Dus werd het verenigingsgebouw hier op Volendam, de PS10. Die werd opengegooid op oudejaarsavond. En daar werd de kroeg, die de Egelantier heette, bestaat niet meer, deed daar zijn jaarlijkse oud en nieuw vieren. En dan waren daar natuurlijk 200-300 mensen die daar dan ook waren. En ja, de barkeeper Kees Muren en Martin Luitenschutz die bedachten toen om een oud en nieuw band te formeren. Ja. En dat was zeg maar gewoon jongens uit de kroeg, vrienden en noem maar op, die een beetje konden zingen. En, en zo werd er een band geformeerd. En op deze avonden deed deze Martin Veerman dan altijd Ein Festival der
1: Liebe. Ja, daarom.
0: Ja, dus dat was een succes. Dat was niet te geloven. En ze hebben het volgehouden een aantal jaren. En toen is het gestopt. En uiteindelijk, toen het millennium zich aandiende, toen heeft de Egelantier gezegd, nou oké, we gaan nog één keer een oud en nieuw festival organiseren. Hoewel we daar al jaren mee gestopt zijn. Maar we doen het nog één keer en dan doen we het in een sporthal. En toen kwamen er geloof ik zo'n 1000 mensen op af die dat in nog één keer die oud en nieuw bent in nog één keer die Festival der Liebe.
1: Ja,
0: als je dit hoort, dan denk je daar toch wel weer aan die tijd, ongeveer in die jaren 80.
1: Maar ja, goed, daarvoor hadden we ook nog, daar werden alle problemen besproken van de wereld. En dat was in de raadskelder, dus voordat Egelantier werd.
0: Ja, en dan had je nog Johnny's Pub. Had je nog in
1: de raadskelder.
0: De raadskelder, ja. Fantastische tijden. Goed, we gaan verder met muziek. En dat is van Jack de Nijs, oftewel Jack Jersey, die bij Klaas Leijen belandde. En Klaas nam hem onder zijn hoede en maakte daar fantastische dingen mee met deze Jack de Nijs. Zoals deze. In the Still of the Night. Jaren 70. Jack Jersey in de ochtendshow. Wauw.

Tex-Mex uit Limburg. Deze band en maakt al albums en zijn op festivals te zien. En doen het hartstikke goed, deze Panchitos Caliente. Ze komen uit Limburg en brengen dus de Tex-Mex uit Mexico naar Nederland. Zo moet je het zien. Fantastische muziek. Dit was natuurlijk een originele plaat van de Eagles. En zij deden het niet verkeerd. We zijn toe aan de favoriete album van deze week. En dat is 1981. De Cats zijn uit elkaar. En Jay Koster en Tanya maken een album. An Absence Makes the Heart Grow Fonder. En Jay Koster staat voor Jaap de Koster. En Tanya is Anja. En Anja was, was een zangeres. Toen in die tijd zeer actief. En waren bezig met een album. En dat album kwam eigenlijk nooit uit. Is helemaal opgenomen, maar is nooit uitgebracht. Het heette Night Hawks. Misschien ooit weer eens in de schatkist zoeken. Of we nog wat terug te vinden van Tanya. Maar in ieder geval deze Absence Make the Hearts Grow Fonder. Daar staat ze wel op en die is wel uitgebracht. En in 1981 op het vinyl. Een soort met country plaat met liedjes van onder andere Jip Goldstein, die daar de grote schrijver van was, van dat album. De plaat wordt op single of op vinyl uitgebracht, zoals gezegd. Maar ook komt er een single uit en die heet The Waltz You Saved For Me. En op de B-kant staat daar Primetime TV. En Primetime TV is een plaat die niet op het album is gezet destijds. Maar in 2008 heeft Paso Records de plaat digitaal gemaakt. En die heeft het uitgebracht op hun label. En daar hebben ze Primetime TV wel als bonus bij gezet. Dus op CD is het nog te koop. Die Primetime TV gaan we draaien. Maar we beginnen met een ander mooi liedje van het album. En dat heet Gotta Get Out. Hier zijn ze, Jay Koster en Tanya. MUZIEK

1981. Net na de Cats gestopt waren, kwam Jaap met dit prachtige country album. En ja, het is een fantastische plaat met één single erop. En ja, met een Tanya en Jake Austin. Een hele andere richting zoals ze deden. En een verrassend mooi eindresultaat, moet ik zeggen. An Absence Makes the Heart Grow Fonder was de favoriete album van deze week in de ochtendshow. We gaan verder met Maywood. Want Maywood, dat je zou denken, ja, dat duootje uit Nederland die mooie platen hebben gemaakt. Maar dat is wel heel erg kort door de bocht. Want Maywood begon eigenlijk in de begin jaren 70. En via verschillende bandjes kwamen ze dan eigenlijk als duo bij elkaar, die zusjes. En gingen verder met z'n tweetjes. Ali en Duty waren de namen, maar al gauw veranderde dat in Alice en Karin. En ze gingen mooie liedjes maken. En de meeste liedjes kwamen uiteindelijk in 1980 ook nog eens hoog in de hitparade. En zodoende werd Maywood landelijk bekend, maar ook in Europa hartstikke bekend. In 52 landen werden de platen uitgebracht van Maywood. Het is ongelooflijk. Daarmee werden ze het grote exportbedrijf van Nederland in begin jaren 80. Met Late at Night en Rio en dat soort dingen. En Mother en al dat. En Mano, noem maar op. Al die hitjes die kwamen in 52 landen uit. En er werd zelfs een Spaanse LP gemaakt van Maywood. Die daar volop verkocht werd. Dus de zusjes waren booming in die tijd. Dit plaatje, This Broken Heart, dat komt uit de eindjaren 80 van deze twee meiden. En ja, iedereen weet eigenlijk hoe het afgelopen is. Ze hebben een beetje ruzie gekregen met elkaar. En nooit meer bij elkaar geweest. Eén keer hebben de toppers waarschijnlijk een enorm bedrag neergelegd om ze nog één keer bij de toppers te krijgen. En dat hebben ze gedaan. Ze zijn gekomen, apart denk ik. En ze zijn apart weer weggegaan. En ze hebben elkaar niet eens gesproken. Dat was mega en een enorm gebeurtenis dat die twee daar weer op dat podium stonden in de arena. Maar daarna was het weer afgelopen. Maar goed, de muziek is er nog en dat blijft. Dus we gaan lekker draaien. This Broken Heart uit eind jaren 80 van Maywood. Alice en Karin Maywood.

0: Ja, Ry Cooder was dat met een Mexican Divorce. En als je denkt van wat hoor ik nou, wat voor bekendheid. Ja, dat is die Mexican Divorce, die komt een aantal keren voorbij in de geschiedenis. En het begon natuurlijk allemaal met de Drifters die het uitgebracht hebben. Maar op Volendam zijn er ook mensen die het uitgebracht hebben. Komen we later wel een keer op terug. Goed, het is tijd voor de Bluegrass Tip, oftewel de New Grass Tip. Jaap heeft allerlei termen voor deze grote collectie. En wat heb je meegenomen vandaag, Jaap? Ja, wat voor nieuwe plaat?
1: We hebben dus ook nog Indie Bluegrass. En je hebt Bluegrass.
0: Indie Bluegrass, ja.
1: Ja, en ja, okay. Nee, dat is echt waar. En het is New Grass.
0: New Grass.
1: Maar ja, het is een concept wat georganiseerd wordt voor jongeren, nieuwe jongeren die dus gewoon deze kant op gaan. En die hebben altijd wel weer een invloed. En die hebben dan dat oude laten ze een beetje achter zich, want dat is ouderwets. En dan komen ze met New Grass. En Nettle Creek, dat is zo'n band. En die komen uit Hagerstown, Indiana. En die hebben zo'n plaatje opgenomen. Weaknesses, als ik het goed zeg. En dat is eigenlijk een beetje New Grass. Laten ze weer dat indie bluegrass een beetje achter. Dat is meer dat rustige werk. En nu pakken ze een New Grass. En luister maar hoe mooi dat is. Want dat is echt een topnummer.
0: Oké, benieuwd.
1: En de muziek BV, die kun je op Spotify gewoon eventjes terugvinden. Vanaf 12 uur direct. Muziek BV en dan 11 juli. En dan hoor je de mooiste muziek.
0: Ja. Alleen jouw stem natuurlijk niet, Jaap.
1: Nee, mijn stem niet.
0: Nee. De mensen moeten het doen alleen met die muziek.
1: En met die muziek. Ja. Maar dan zit je ook lekker voor de deur met een Indian sunset.
0: Ja.
1: En dan een biertje erbij.
0: Ah, jongen, prachtig, jongen. Prachtig. Goed. We zijn benieuwd met die New Grass tip van jou, Jaap.
1: Gaat die Nettle Creek met de Weaknesses.

0: Prachtig mooi, Jaap.
1: Ja.
0: Een hele mooie Newgrass tip. En als de mensen nou thuis denken van... ja, wat is dat toch leuk in die bluegrass? En ik zou wel eens meer willen weten over die bluegrass. Dan kan je gewoon elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur... hier bij de lokale omroep kan je luisteren naar de Muziek BV. En die draait 2 uur lang bluegrass muziek... met alle mooie informatie daarachter. En dat doet onze Jaap elke zaterdagavond.
1: Het is niet alleen bluegrass, maar het is ook een beetje country... een beetje platen die je eigenlijk... die je nooit hoort. Muziek BV die draait muziek die je nog nooit hebt gehoord.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, dat is dus een goede reclame, Jaap.
1: Nee, maar dat is zo.
0: Ja, dat is zo. Ja, inderdaad. Nou, in ieder geval, dat in ieder geval op zaterdagavond tussen 7 en 9 uur. De Muziek BV. En hier natuurlijk elke zondagavond of elke zondagmorgen moet ik zeggen natuurlijk. Die bluegrass of newgrass of indiegrass of countrygrass of wat dan ook is. Die tip die komt hier altijd voorbij. Hier in de ochtendshow. We gaan naar het volgende liedje. En daarna gaan we boodschapjes doen. En komen we na 11 weer terug. Het liedje wat we gaan doen, dat is van Lowell George. Heb je ze wel eens live gezien, Jaap, deze band, Little Feat?
1: Nee.
0: Want Lowell George was de leadzanger van Little Feat.
1: Van Little Feat, oké. Okay.
0: Ja, en fantastische muziek gemaakt, die band. Maar hij maakte ook een solo-album. En in dat solo-album maakte hij eigenlijk een wereldhit. En dat heette Cheek to Cheek. En daar ging de wereld over. En Lowell is helaas veel te vroeg overleden. Maar de muziek blijft, zoals bij vele mensen die er niet meer zijn. Wij zijn in ieder geval zo na 11 terug. Maar nu eerst Lowell George. Tot zo.

0: One Way Wind, de ochtendshow.
1: Dit is jouw nummer 1, streekradio LOVE.
2: Dit programma werd je aangeboden door interieurservice Volendam.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
6: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat die president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraanverhuur Volendam.
6: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Het is de nieuwe van Monique Smit met We gaan naar huis. En daarvoor hoorde je Lucky Star van The Cats uit 1977. Die plaat die op dat fantastische album van Like The Old Days staat, dat in 1977 is uitgebracht. De mensen die hebben ingeschakeld, je luistert naar de lokale omroep met One Way Wind, de ochtendshow.

30 jaar Jan Smit staat op de rol. En 7, 8 en 9 augustus speelt hij op het Marina Park zijn 30-jarig jubileum. En voor de middageditie op 9 augustus zijn nog een paar kaarten te koop. Dus ja, wees erbij bij deze Jan Smit. Het zijn memorabele dagen, zulke jubileums. Tony Wiele en Benny Nijman.

0: Hans Bouwens in de ochtendshow. Ja, eigenlijk in de tweede helft van de jaren 70... toen bleven de hits een beetje uit van deze Hans Bouwens in zijn Sjors Beker. En deze O Magdalena, die kwam ook op nummer 33 in de top 40. En het kwam van het album Sing for the Day af. En dat is, de man heeft zoveel gedaan in zijn carrière en heeft zoveel mooie dingen geschreven. Hij schreef bijna zo'n 600 liedjes en verkocht zo'n 25 miljoen platen. En dat is toch niet slecht voor een jongen die uit een frisdranken muziek solliciteerde bij een bandje 1967, die Soul Invention heette. En een jaar later dat omdraaide naar de Sjors Beker Selection. En dan is de rest de geschiedenis met Little Green Bag en alles wat erachteraan kwam met D-Ran op 2 in de top 40. En ga zo maar door. 600 liedjes schreef Hans Bouwens. En hij is daarmee een van de grootste artiesten van Nederland. Denk ik wel. Samen met de Cats en de Golden Earring. En de BZD natuurlijk. Zonder anderen te beledigen. De Originals. We gaan verder met een cover die een mooi plaatje wat gecoverd wordt door verschillende artiesten of door één artiest. En wat wij hier in de commissie beslissen, dat is dat wie gaat hem draaien, welke gaan we draaien. En dat beslist de commissie. En die bestaat uit Jaap Mol in mijn persoontje.
1: Ja. Klopt.
0: Ja. Nou, in ieder geval hebben we de plaat van Christy. Yellow River uit de jaren 70. En Jaap, jij wist te vertellen dat Christy eigenlijk een demo moest inzingen voor iemand. En dat was Yellow River. Maar de plaat was zo mooi van Christy dat ze zeiden van Christy, we brengen jouw versie uit.
1: Ja, het was gewoon eventjes, zing jij even een stukje in. En het is gewoon een demo en die is later uitgebracht en het werd de grootste hit.
0: Ja, dat bedoel ik. Dat zijn de. Kijk, je hebt verschillende mensen die dat doen. Hè? Theo van Scherpenzeel heeft dat ook altijd gedaan. In 1973, 72 zong hij demo's in voor Jeep Goldstein. En die plaatjes, die tapejes, die werden dan bijvoorbeeld aan artiesten gegeven. Die dat vervolgens weer op de plaat zetten. Elvis had zo'n meneer die dat deed. En zo ook. Dus deze Christy deed dat in de studio. Maar dat bracht hem dus eeuwig roem. Want die Yellow River werd een mega grote bestseller. En die werd gecoverd door verschillende artiesten. Want bijvoorbeeld degene die hem ook opnam, dat was Jan Keizer.
1: Ja.
0: Jaap.
1: Dat klopt. We gaan eerst een stukje van
0: Christy. Ja, ik denk dat we dan een stukje. Laten we eerst een stukje van Christy draaien. Ja, dat is het origineel.

Ja, en dan worden we verrast met een tweede solo-LP van Jan Keijzer in 2001. Die gaat Going Back in Time. Die gaat liedjes uit de 50 en 60 jaren coveren. Waar hij wat mee heeft en waar hij in zijn jeugd mee is opgegroeid. En die Going Back in Time deel 1 wordt goud. Maar ook Christy staat daarop met, oftewel Jan Keijzer's versie van Christy, Yellow River.

0: Ja, en dan zijn er nog de Tremolo's die het heeft gecoverd, die er een prachtige versie van hebben gemaakt. Maar ook de Striplers. En die komen uit Denemarken.
1: Ja, nee, eigenlijk Zweden.
0: Eigenlijk Zweden, ja. Ja. Nou, oké, Zweden.
1: Maar dat is allemaal hetzelfde tijdbestek in 1970. Hè?
0: Dus, allemaal in een korte tijdbestek is die plaat gekomen.
1: Christy kwam en ze dachten bij zichzelf, dit gaan we meteen namaken.
0: Ja, dus dat zit er vlak op. En dat waren dus de Striplers en die komen dus uit Zweden met de Langtbortenbergen.

0: Maar iemand die net als Christy in de studio zat in die begin jaren 70 om die demo's in te zingen voor grote artiesten, was Elton John. En Elton John die kreeg kennis van dit liedje van Christy. En die heeft dat ook opgenomen in een tijd dat hij helemaal nog niet beroemd was.
1: Nee, hij was dan normaal. Gewoon een sessiemuzikant was hij.
0: Ja.
1: Hij speelde dus pianopartijen voor andere artiesten. En in de tussenpauzes, wanneer er even niks te doen was, nam hij zelf liedjes op. Ook om een cd te maken van, nou, ik heb ook een cd gemaakt.
0: Ja.
1: Jaren later werd die cd pas uitgebracht. En daar stond dus ook dit nummer op.
0: Yellow River. Dus we gaan die gewoon draaien, ja. We gaan Elton John draaien. En want die hebben we eigenlijk nog nooit gehoord.
1: Nog nooit gehoord, nee.
0: Nee. Dus Elton John met zijn versie van Yellow River en de originals hier in de ochtendshow. Oh.

0: uit het rijke muzikale verleden. De schatkistplaat van deze week.
1: Ja, in 1987 was Piet Veerman heer in meester in Nederland. Haalde met Sailing Home nummer 1 en werd 5 weken op die plek. Bleef hij staan. En ook in België was hij 5 weken daar lijstaanvoerder op nummer 1. Dus hij kreeg een gouden plaat voor Sailing Home. Hij kreeg een platina plaat voor Sailing Home later. En ze gingen zoeken naar prachtig materiaal om het album zo te krijgen. Ook dat werd platina. Misschien wel dubbel platina. Maar die andere platina plaat heeft hij nooit gekregen. Dan gaat de trein lopen. Piet gaat de studio in en benadert Matt Butler. En Matt Butler is de man die op dat moment bezig is ook met het album van Paul McCartney, Flowers in the Dirt. En Matt is een persoonlijke vriend van Paul McCartney. Een fenomeen achter de knoppen. Een producer die heel goed is. En vandaar dat Paul hem ook eens een team heeft gehaald. En daar ontstaat het album Harmony uit in 1988. De eerste single verschijnt in 1987, dat is een New Tomorrow, waar Piet de opbrengst aan Greenpeace geeft. En vervolgens komt de eerste single uit van het album zelf. Of de tweede single van het album zelf, maar voor veel mensen in 1988 is dat een nieuwe plaat. Whenever You Need Me. En vervolgens komen er nog 2 singles vanaf. Go On Home en All Time Feeling. De plaat wordt gemixt in Londen daar. En vandaar dat ook er een Engels sfeertje erbij zit. Want om de plaat te verkopen werd er een prachtige leader, een soort reclamespot ingesproken voor de Engelse radio. En die gaat zo.
2: Harmony, the title of the new Piet Veerman album. An unbelievable LP with songs like Whenever You Need Me and Go On Home. And of course, his latest hit, Old Time Feelin'. Harmony and Piet Veerman on LP, music cassette and an incredible CD.
1: Ja, en dan komt dat op de radio terecht en vervolgens wordt de plaat verkocht. Maar die selectie liedjes die op Harmony staan, die 3, 4 singles eigenlijk die er vanaf zijn gekomen, daar wordt natuurlijk diverse mixen van gemaakt. De piano is er nog niet of de gitaar moet nog erbij. En zo gaan ze kijken om het zo goed mogelijk weg te zetten. Piet zegt zelf ooit tegen mij, go on home. De plaat, de single, de ene na laatste single, hebben wij heel veel werk aan gehad om dat zo te krijgen. En daar zijn ze best wel trots op hoe dat zo gekomen is. Laat in die schatkistplaat nou een versie liggen waar de piano nog niet goed te horen is. Of weet je, bepaalde instrumenten nog niet helemaal. Het liedje was nog niet volledig goed. En ja, ik dacht, laten we die nou eens pakken om in de schatkist te zetten. Met de leader, de Engelse leader vooraf, een bijzondere opname. Dit is een mix uit die selectie liedjes van Harmony. Het heet Go On Home.

is de derde single die BZN uitbrengt, Over the Hills, van het album Horizon. En daarmee vertrekken ze naar Zuid-Afrika. Daar maken ze een fantastische special over dit album. En dat wordt de eerste keer dat de band zonder naam naar Zuid-Afrika afreist. Die single die Over the Hills heet, die doen ze in samenwerking met het Wereld Natuurfonds. En steunde op die manier de stichting David Sheldrick Foundation. Die stichting die ontfermde zich over de weesjes, de olifantenweesjes in Zuid-Afrika. Want de vader en moeder olifanten werden vermoord door stropers. En de kleine olifantjes waren als weesjes, lieten ze achter. En zodoende was dat die foundation die dan weer die olifantkindjes weer opving. En daar steunde BZN die stichting in met dit liedje Over the Hills. Het had een bescheiden top 40 notering, maar het idee erachter was fantastisch natuurlijk van de band zonder naam. Goed, we gaan verder met Flaco Jiménez en met Peter Rowan. En daar maakte hij prachtige muziek mee in die tijd. Zoals deze zomerse prachtige mooie I'm Gonna...

Dus hij zocht zijn zangers om zich heen en daarmee maakte die prachtige albums, die Flaco Jiménez. En natuurlijk hier op Volendam is hij wereldberoemd, want Piet Veerman heeft hem op zijn albums gestaan. Spex Hildebrand heeft met hem opgetreden. En het allermooiste is natuurlijk dat een Gerrit Woesterburg met hem op tournee is geweest door Nederland als drummer. Hoe mooi is dat? Allemaal voor Flaco Jiménez. Volgende liedje hier in de ochtendshow, dat komt van Han Wellerdiek. En dat is Soms is het dit en dat weer dat. En dat kennen we natuurlijk allemaal van Julio Iglesias. De man was een bescheiden man. En na 40-jarig in de muziek te hebben gezeten, vond je nooit wat bij hem thuis. Wat refereerde aan muziek. En daarmee was hij een bescheiden man. Maar heeft heel veel mooie dingen gedaan, zoals deze plaat.

0: Deze John Fogerty met Never Ending Song of Love. Ja, de man is natuurlijk de leadzanger geweest bij Creedence Clearwater Revival. En kreeg een conflict met zijn platenmaatschappij Fantasy. En zodoende vertrok hij boos bij de platenmaatschappij. En dat resulteerde erin dat hij jaren zijn eigen liedjes niet mocht zingen. Omdat dat weer met rechten te maken had. En allerlei doen en daties. En daar zijn rechtszaken aan te pas geweest. En uiteindelijk is het allemaal wel weer goed gekomen. Maar er zijn jaren overheen gegaan. En toen Fogerty daar vertrok, daar bij Fantasy in Los Angeles. Toen kwamen de Cats daar in die studio's terecht in januari 1974. En eventjes dacht Fantasy, we hebben een vervangende factor voor Creedence Clearwater Revival. Maar toen bleek dat de Cats niet toeren wilden. En ook niet, het geld was er gewoon niet voor om daar maanden achter elkaar het land in te trekken. Toen was het plan alweer gauw van de tafel afgeschoven. In ieder geval, dit was John Fogerty met zijn country plaat. Country moet ik zeggen, Jaap, toch?
1: Ja. Country plaat. Dan komt Theo.
0: Ja, dan krijgen we ruzie met
1: Specs. Die belt meteen op.
0: Goed, we zijn toe aan de laatste hier in de ochtendshow. Het zal u niet zijn ontgaan dat een aantal weken geleden onze presentator van de aftrap niet goed is geworden. En dat was eigenlijk kantje boord. En is ter plaatse gered. Wij kunnen je mededelen dat het goed gaat met Jack. Jack Muren, presentator van de aftrap, revalideert. Wordt goed verzorgd en het gaat goed met hem. Is zijn laatste bericht toch, Jaap?
1: Ja, ik heb hem net even gemaild. Ja. Hij zegt, elke dag gaat het iets beter. Rustig kleine stukjes wandelen. Gaat dus redelijk.
0: Ja, dus dat is in ieder geval...
1: Dat is top.
0: Dat is top, ja. Want we willen natuurlijk dat de aftrap gewoon doorgaat. Maar vooral dat het gewoon heel goed gaat met Jack natuurlijk. Ja, dan hebben we nog een kleine huishoudelijke mededeling natuurlijk nog. Want we zijn Jan Worst is terug.
1: Die is ook weer terug.
0: Bij de radio. Ja, we hebben bij de lokale omroep is jaren terug is Jan Worst vertrokken. Jan Runderkamp met het liedje het Hollandse lied. Jan en Griet had je altijd op zaterdagmiddag tussen 12 en 1 met het Hollandse lied. Dat was fantastisch. Griet stopte ermee op een gegeven moment. En Jan is alleen verder gegaan en is later vertrokken bij de lokale omroep.
1: Ja, die hield het voor gezien.
0: Ja, dus hij is terug, kan ik je vermelden. En dat op de zaterdagmiddag. Daar gaat hij een uurtje allerlei mooie muziek draaien. En hij noemt het programma Rangkang Pang.
1: Van Jan.
0: Dus ja.
1: Het is eigenlijk zijn oude naam.
0: Ja, zo is hij ooit begonnen bij de lokale omroep. Ja, hartstikke leuk. Dus we wensen Jan heel veel succes met zijn nieuwe programma op zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Goed, wij gaan eruit met een plaatje van Joe Harris. En daar besluiten we mee het programma De Ochtendshow. Ja, bedankt voor de techniek.
1: Ja, Jan.
0: Ja.
1: Johan, jij bedankt voor de presentatie en het samenstelling van dit fantastische programma.
0: Ja, nou, graag gedaan. En voor de mensen thuis, wij spreken natuurlijk jullie de volgende week weer bij een hele nieuwe editie van One Way Wind, De Ochtendshow. Dit is Joe Harris met Drink Rode Wijn. Dag!
1: Dag!

0: One Way Wind, de ochtendshow. Dit is jouw nummer 1, streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
4: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwart Hoed Kiri.
0: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
5: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Het is zomer. Warme hits

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, gamepc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
4: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar.
0: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
4: zomer op je radio.

Live It Up uit de jaren 80. En daarvoor een hoogzomerse plaat van Enrique Iglesias, Bailamon. Goedemiddag. Hoge zomerradio 2026, het is 12 juli. Goedemiddag, ja, namelijk zijn we weer met de show. Dit is dit dossier, laatste voor de vakantie. Dan even een paar weekjes tussenuit tijdens de bouwvakperiode. Maar tot 4 uur zijn we uiteraard aanwezig vanmiddag bij de LOVE. Maar even de aandacht besteden aan historische nieuwsfeiten. Gebeurtenissen op de dag van vandaag, lang geleden. Op 12 juli 1979 haalden twee DJ's uit Chicago een stunt uit door een partijtje American voetbal te verpesten. Ze hadden een grote hekel aan discomuziek en riepen daarom iedereen op om tijdens de pauze van de wedstrijd de platen naar het stadion te brengen. De DJ's zouden ervoor zorgen dat ze ritueel verbrand zouden worden. Laatst gebeurde echter niet. De DJ's verkopen de plaatjes juist door aan andere disco-liefhebbers. De disco-haters zijn woedend. Het wordt zo onrustig in het stadion dat de voetbalwedstrijd wordt afgelast. Ja. En precies 40 jaar geleden, op 12 juli 1986... komen er 50.000 dol enthousiaste muziekliefhebbers naar de Kuip Rotterdam. Want daar vindt de tweede losvast Kuip spektakel plaats. En CV's Jan Rietman presenteert onder meer Frizzle Sizzle. Nou, daar kom je wel voor naar de Kuip natuurlijk. BZN, Kid Creole, De Havenzangers, Kissing the Pink, Benny Nijman, Mai Tai, Normaal, Lee Towers, Gary Brooker en ook Gerard Joling geeft acte de présence. Nijman kreeg afval naar zijn hoofd gegooid en bij Gerard Joling vielen mensen flauw. Oké. Okay. En dan de laatste nieuwsfeitje vindt plaats op 12 juli 2018. Femke Halsema wordt beëdigd als burgemeester van Amsterdam. Ze is de eerste vrouwelijke burgemeester van die stad. Dat waren ze. De historische nieuwsfeiten uit het verleden.

Droom jij over mij vannacht? De nieuwe single was dat van Yves Berensen. En daarvoor uit de jaren 70, 1979. Niglo, Cruel to be Kind. De Rolling Stones hebben afgelopen vrijdag hun 25e studioalbum uitgebracht. Foreign Tongues, het is de opvolger van Hackney Diamonds, het album waarmee de band in 2023 wereldwijd de hitlijsten aanvoerde en een Grammy Award won. De onverstaanbare Rolling Stones, gewoon weer een nieuw album dus uitgebracht. En op dit album zijn naast de vaste begeleiders van de band ook verschillende bekende gastmuzikanten te horen. Onder andere Paul McCartney, Steve Winwood, Steve Jordan, Bruno Mars, Robert Smith en Chad Smith leveren een bijdrage aan dit nieuwe album. Daarnaast bevatte Foreign Tongues ook een bijzondere bijdrage van drummer Charlie Watts, opgenomen tijdens een van zijn laatste studiosessies voor zijn overlijden in 2021. En op het album is een cover aanwezig van Amy Winehouse, You're No, I'm No Good. Mooi album is het geworden en ik ga die cover eventjes voor je draaien. The Rolling Stones.

0: regionieuws.
1: Tennis Sanna Veerman heeft in Rotterdam de eerste kwalificatiewedstrijd voor de EK gewonnen. De Valdamse kwam in de Meerkamp tot een totaalscore van 52,533 punten en bleef daarmee ruim boven de richtscore van 51.500. Veerman hield daarmee onder meer Nederlandse meerkampkampioene Naomi Visser achter zich in score behalen van 52.100 punten. Over twee weken is er een tweede kwalificatiemoment waarna de definitieve selectie bekend wordt gemaakt. Nederland mag 5 turnsters afvaardigen naar het EK. En het EK wordt tussen 13 en 16 augustus in Kroatië gehouden. En daar kan ook een ticket verdiend worden voor het team voor het WK later dit jaar in Rotterdam. Daarvoor moet het team bij de eerste 3 zien te eindigen op het WK. Nou, allemaal spannende tijden weer voor Jessica. We gaan door met muziek. Dit is Danny Vera. Maar even terug naar eigenlijk zijn beginperiode.

Danny, Vera en Black Summer Zang hoor ik nou ook in deze platen. Yeah! Nou, een beetje dan. Dat was toch even lekker om te draaien zo. Uit 2003, stamde dat. We gaan even terug naar 1978. Met Barry en Eileen. Summer Rain, nou lekker.

Barry en Eileen, ja, inderdaad, Summer Ryan. We gaan het even hebben over die vakantieperiode, want ja, volgende week begint dan officieel de bouwvak. Mocht je nog kunnen spreken van een bouwvak. Maar lang niet iedereen gaat in de zomermaanden nog op vakantie. Dat blijkt uit de jaarlijkse vakantiemonitor van de ANWB. Deze maanden, juli en augustus, gaat 52% van de Nederlanders op reis. En 2 jaar geleden ging het nog om 73%. Waar een zomervakantie lange tijd vanzelfsprekend was, speelt geld in 2026 een duidelijke rol om thuis te blijven, meldt de ANWB. Bij de 1 op de 3 geeft de hoge prijzen als reden om af te zien van de vakantie in de zomermaanden. Het is allemaal ook niet meer te betalen. Ook ziet de ANWB dat steeds vaker wordt gekozen voor de vakantie buiten de zomervakantie. Zo wordt de meivakantie steeds populairder en is de verwachting dat in september ook veel mensen op vakantie gaan. Een kwart zegt liever thuis te blijven en geen behoefte te voelen om te reizen in deze dure zomermaanden. De mensen die dat wel gaan doen voor de vakantie kiezen volgens de ANWB sneller voor Europa, mede vanwege de politieke spanningen. Overigens in de wereld en 65% vermijdt het Midden-Oosten. Het populairste vakantieland is volgens de ANWB het eigen land. En er wordt ook rekening gehouden met klimaatverandering en drukte. Meer dan de helft van de mensen die op vakantie gaan gaat in de zomermaanden. En ze vermijdt de gebieden met extreme hitte of overtoerisme. De ANWB ziet ook veranderingen in de transportkeuzes. De auto blijft uiteraard populair en daar kiest 66% voor. 33% van de automobilisten checkt voor het vertrekwagenkoop getankt of geladen kan worden. En ook kiest 18% ervoor om minder kilometers af te leggen om zo brandstof te besparen. 31% kiest voor het vliegtuig en 9% gaat op vakantie met de trein. Ja, ook dat is mogelijk. Bij het boeken van reizen wordt ook steeds vaker gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie. Waar het vorig jaar nog ging om 24% van de reizigers, heeft dit jaar 39% een reis met behulp van AI geboekt. Nou, muziek is ook gelijk klaar. Tot zover het vakantiezomerlijstje. Hey.

0: ooit op de playlist gezet. Still Believe. Het was gisteren precies 25 jaar geleden dat Herman van het Hilton afdook. Ja.
1: Dit is The Love.
2: Dit is The Love.
1: Dit is de LOVE.
0: Met nu de First Aid Kit. You've spent a year.

Zo kwamen we een einde aan deze single First Aid Kit, Heaven Knows. Even terug uit 2014. Zo even een spannend muziekje opgezet, want er zijn nep-e-mails in omloop... Waarin inwoners zogenaamd namens gemeente worden uitgenodigd... voor de gemeentelijke energiepeiling 2026. Ja, in de mail wordt beloofd dat je kans maakt op cadeaubonnen... van winkels zoals Bol.com, Coolblue, IKEA of de HEMA. Het is echter allemaal oplichting. Klik niet op links en vul geen gegevens in. De mails komen niet van de gemeente of een organisatie waarmee de gemeente samenwerkt. Ze worden verzonden vanaf verdachte e-mailadressen en verwijzen naar websites in het buitenland. Heb je toch op een link geklikt of, nog erger, ook gegevens ingevuld? Voer allereerst een virusscan uit, wijzig direct je wachtwoorden en neem contact met je bank op als je bankgegevens hebt gedeeld. En waarschuw de fraude helpdesk. Ja, dat is heel slecht als je nou ook nog eventjes alle gegevens hebt ingevuld. Niet te hopen dat je dat dan hebt gedaan. Lokale muziek, daar gaan we nu mee verder. De Speed Veerman. Whenever you need me. Zondagmiddag. Bij de LOVJ.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
10: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

1964. Deze klassieker is de gouden oude van Cliff Richard. I could easily fall in love with you. En daarvoor lokale muziek, Janis King, Summer Breeze. Goedemiddag, dit is het tweede gedeelte van Hido J op deze zondagmiddag, 12 juli. We zijn er tot 4 uur en ik heb een sportief berichtje. Op zondag 13 september vindt de 45e editie van de Univé Zeevangsloop plaats. Al sinds jaar en dag is deze zeevangsloop een begrip voor hardlopers uit de regio en verder buiten. En ook dit jaar zijn er deelnemers van alle leeftijden en niveaus van harte welkom om weer mee te gaan doen aan dit sportieve evenement door het prachtige zeevangsgebied. En bovendien is de zeevangsloop de ideale voorbereiding op de Dam tot Danloop die een week later plaatsvindt. Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende afstanden. En daarmee is de zeevangsloop toegankelijk voor zowel beginnende lopers als ervaren wedstrijdatleten. De start en finish bevinden zich bij het Wapen van Middellie aan de Brink in Middellie. De eerste lopers vertrekken vanaf 11 uur in de ochtend. Wat de zeevangstlopen bijzonder maakt is de combinatie van sportiviteit, gezelligheid en het unieke landschap van de zeevang. De routes voeren de deelnemers langs karakteristieke dorpen, uitgestrekte weilanden en typische Noord-Hollandse vergezichten. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers, sponsors en deelnemers is het evenement uitgegroeid tot een vaste traditie in de regio. Inschrijven via het internet is voordeliger en het is mogelijk tot en met 11 september. Het startnummer met daarin de chip liggen dan vanaf 9:30 klaar bij de start. Inschrijven op de dag zelf is mogelijk vanaf 9:30 in het Wapen van Middellie. Alle informatie is online te verkrijgen. Even googelen naar zeevangslopen en dan moet je op de goede plek uitkomen. Nu muziek van Direct. Long Way Home.

Coward of the Country, muziek van Kenny Rogers. En we gaan eventjes aandacht besteden aan de programmering van onze collega's van de TV. Wat kun je gaan zien deze week? Onder andere impressie van de opening van de tweede kaasmarkt van dit seizoen. Die werd geopend door Oos Kesbeek, het bekende Amsterdammer die met de televisieserie De Augurkenkoning een cultstatus heeft verworven. Hij luidde om 10:30 in de ochtend de bel op de kaasmarkt. Na de traditionele openingshandeling kon de kaashandel via het al houde handjeklap beginnen. Dat is te bekijken bij Love TV. En ook een aflevering van LVJ Akoestiek. In een Stolphoevenkerkje in Volendam werden in 2014 een aantal kleine muzikale sessies opgenomen met diverse lokale artiesten. En je kunt kijken naar een aflevering in de serie Straatpraat, aflevering 5, Dandelion, Anton Deenplein. Nou, als je wil weten wat dat allemaal inhoudt, ga ze dan zeker kijken naar deze uitzending. En dat is mogelijk, makkelijk is eigenlijk gewoon online via www.rtvlove.nl. www.rtvlove.nl. Ja, dat is onze website uiteraard. Dit is Rosie Golan. Even een rustpuntje in de show. Geniet van het mooie. Can't go back.

Dat draait op de zondagmiddag bij de LOVE. En even kijken hoor. Een voetbalberichtje voor je. Jason Cyrus is aangesteld als hoofdvoetbalzaken van onze eigen FC Volendam. De 31-jarige Cyrus was al enkele jaren actief bij de club. In 2023 kwam Cyrus over van NEC Nijmegen, waar hij hoofdjeugdscouting was. Diezelfde rol kreeg hij hier bij de FC Volendam. Sinds afgelopen zomer was Cyrus coördinator van de volledige scouting van de club. In zijn nieuwe functie wordt hij verantwoordelijk voor het volledige scoutingbereik van beleid, moet ik zeggen, van zowel de jeugd als het eerste elftal. En FC Volendam speelt zondag 2 augustus een oefenwedstrijd tegen Ajax in het Krasstadion. Die wedstrijd start om 2:30 en is openbaar voor publiek. Vanaf morgen start de vrije verkoop. Kaarten zijn dan te koop in de online ticketshop. In de vrije verkoop kost een ticket voor de P. Muren-tribune en Jaap Bon-tribune 15 euro'tjes. En een kaart voor de Jaap Jong-tribune kost 20 euro. En voor de Eretribune betaal je 25 euro. Informatie over de kaartverkoop voor de business en lounges volgt op een later moment. Nou, lekker vrolijk muziekje zou ik zeggen. Over vrolijke muziekjes gesproken. Monique Smit heeft een nieuwe single. En die is ook vrolijk.

Zo is dat, de nieuwe Monique Smit, niet naar huis. En ja, is het zoals toeval dat ze een nieuwe plaat uitbrengt, zo voor de kermissen in onze gemeente. Wie zou het zeggen? Nou, hier gewoon een gezellige plaat. Dat is zeker. We gaan even terug naar 9.

Die zomerse plaat uit 1987 hoorde je van Los Lobos. La Bamba. Even wat verkeersinformatie. Moet ik eigenlijk wat anders starten? Even kijken hoor. Ja. Deze bijvoorbeeld. Vanaf morgen worden op diverse plekken in onze gemeente asfaltreparaties namelijk uitgevoerd. Deze werkzaamheden vinden plaats bij de volgende locaties. In Kwaadijk, bij de Drukweg, de Bocht in Schaardam en bij het Edammerdijkje in Middelie. Daar kan je wat overlast ondervinden als je daar toevallig dan door moet als de wegwerkers bezig zijn met die asfaltreparaties. Houd er even rekening mee, zou ik zeggen. Gaan we even lekker een plaat draaien uit het verleden. De Creedence Clearwater Revival.

toch een fijne plaat van Samber. De nieuwe single hoorde je, My Body Isn't Ready. Ja, die Samber toch in korte tijd een groot artiest geworden. Gezellige muziek. Gaan we mee verder bij de LOVA op deze zonnige zondagmiddag. En natuurlijk, de Mavericks zijn dit. Hier kan

kindergeluid van Toto. Ja, die band heeft echt een eigen sound en mooie gelijk. I'll Be Over You was dat. We gingen even terug naar 1986. Ja, ik ga het programma afkondigen. Dit was Hit Dossier. Dank je voor het luisteren. Laatste uitzending voor de bouwvakvakantie. We gaan eventjes een paar weken ertussenuit. Ik ga jou een hele fijne vakantie wensen. En tot over een paar weken. En doe rustig aan en kijk uit en voorzichtig en dat soort dingen allemaal. Komt allemaal wel goed, hè? De laatste die ik voor je gaan draaien in de show. Nou, misschien nog een plaatje hierna. Dan moet ik even kijken hoe het uitkomt met de tijd. Dat is deze Horse Bath. Hard to Love. Nogmaals fijne vakantie. Hoi.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitaire experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regiopresident van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
6: Alweer een winnaar.
7: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Oendo Stress, ze zijn weer met z'n tweeën.
1: Hey!
0: Ja, gezellig. Vorige week niet.
1: Nee, sorry.
0: Ja, ik kon ik weer even wennen. Had je druk?
1: Ja, ik was naar de Purmerfeesten.
0: Ah, gezellig.
1: Ja, was echt heel leuk.
0: Nou, dat is een tijdje geleden dan vorige maand ergens dat we samen zaten.
1: Anderhalve maand geleden of
0: ja.
1: Zo? Jeetje, hebben jullie me gemist, mensen?
0: Ja.
1: Zeg allemaal even massaal even ja.
0: Even, even even door. Nou, ik heb mensen wel een beetje voorbereid. En zo, en, hopelijk dat er, weet je, over die Gen Z-quiz en dat soort dingetjes.
1: Ja, gewaarschuwd.
0: Ja. Volgende week zit er weer.
1: Ja.
0: Dus dan wordt het weer chaos.
1: Dank je.
0: Nou, maar wel gezellig dat je er weer bent.
1: Gelukkig, gelukkig.
0: Ja. Nou, wat gaan we doen tot dan 6 uur? Natuurlijk weer het weekend weer. Ik ben heel erg benieuwd of het warm weer gaat worden, volgens mij.
1: Het weekend weer, ja. Het,
0: volgens mij wordt het een lekkere topweek. Dat horen we zo meteen. We gaan ook eventjes wat leuke plaatjes doorheen. En het volgende uur gaan we eventjes bellen met DJ Larita, die momenteel op TikTok de pannen van het dak scoort, zeg
1: helemaal
0: maar.
1: Helemaal TikTok famous.
0: TikTok famous, ja, dat schijnt populair te zijn tegenwoordig. Ja. Als je je plaatje wil promoten, doe je dat gewoon op TikTok.
1: Tuurlijk, lekker makkelijk, joh.
0: Ja, dus daar gaan we zo meteen alles over horen en alles wat verder ter tafel komt. Dus mochten mensen nog willen reageren, kan dat via de app. Weet je het nummer uit je hoofd of nog niet?
1: Nee. Zet me niet zo voor het blok.
0: 02-99-36-9916.
1: Juist.
0: Ken je nog wel dat liedje?
1: Welk liedje?
0: Nou, die we altijd gebruiken in het begin.
1: Onze intro?
0: Ja.
1: Ja, die ken ik uit mijn hoofd.
0: Nou, daar gaan we dan. Even mee zingen.

0: Sarah. En I can't be the only one. Er zijn wat werkzaamheden bij ons in de gemeente de komende dagen. Muziekje erbij. Die beginnen morgen, maandag 13 juli wordt het dan. Op diverse plekken in onze gemeente zijn er, worden er asfaltreparaties uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats op de locaties Durkweg in Kwadijk, De Bocht in Schardam en het Edammerdijkje in Middelie. En er zijn ook werkzaamheden aan de bruggen in Schardam, maar dat is met elkaar afgestemd schijnt.
1: En op dinsdag 14 en woensdag 15 juli is de Stationstraat in Volendam tijdelijk afgesloten voor verkeer. Dit omdat er tussen 7 uur 's ochtends en 5 uur 's avonds gewerkt wordt aan een huisaansluiting voor elektra.
0: Nou, dan weten we dat weer. Zijn we hebben wel wat rekening mee te houden.
1: Ja.
0: Gaan we ergens heen? Ja, we gaan zo naar Bente. Maar Bente staat deze week nieuw in de top 40, hè? Die scoort ook trouwens lekker.
1: Leuke Bente van de...
0: Oké, Bente.
1: Ik ben het helemaal kwijt. Ja, tuurlijk ken ik Bente.
0: Door Beste Zangers.
1: Beste Zangers, dankjewel. Dat woord zocht ik.
0: Vorig heb ze ook alweer meegedaan.
1: Ja, dat was het.
0: En ze doet ook in het publiek en zo. Ik heb het laatst ergens bij een festival gezien. Dan gaat ze gewoon van het podium af en dan duikt ze even het publiek in. En dan gaat ze zo noemen,
1: Hospit? Nee, hoe heet dat nou?
0: Ja, zoiets, ja. Dan gaan we gezellig met z'n allen aftellen in één keer. Ja, cirkeltje. Ja. En doet ze gewoon aan mee.
1: Staat zij gewoon in het midden,
0: joh. Ja.
1: Doodeng.
0: Ja, ik denk dat het altijd in de gaten wordt gehouden.
1: Liever zij dan ik, ja, dat hoop ik ook wel, ja.
0: Nou, wel leuk, leuke dame. Zometeen de Pussycat Dolls en I Don't Need a Man. Dat brengt mij bij een heel leuk onderwerp zometeen. Maar eerst even dus 3, 2, 1 van Bente.

0: Zo, helemaal tot het eind. En don't, niet amen.
1: Nee.
0: Was ik adult.
1: Wat is dit voor accent?
0: Ja, ik weet het ook niet. Ik probeer er wat. Ik denk, nou, we gaan het even gezellig spannend maken.
1: Wat romantisch. Ja. Nou, is niet nodig, hoor.
0: Oh, nee, er werkt nog geen scratch erbij. Ja, jammer dat je het moet zeggen. Nee, ja, we doen altijd even zo'n updateje van hoe het gaat met het liefdesleven.
1: Ja, natuurlijk, zijn mensen daar echt benieuwd naar, denk
0: ik? Ja, tuurlijk.
1: Oh.
0: Toch, want we hadden vorige keer ook dat die jongen niet op kwam dagen of zo. Of dat je het af... Jij zegt van, ik wil het afzeggen, hij wil het afzeggen.
1: En oh, dan, ja, heerlijk, ja, dat was dat. Ja, heel fijn. Ja,
0: ja, oké.
1: Okay. Ja, ik heb nu helemaal niks.
0: Maar je zei, hoe noemde je dat dan?
1: Ik ben aan het detoxen. 2 maanden lang. Ja, detoxen. Snap je dan wat ik daarmee bedoel of niet?
0: Ja, nee. Even leg uit.
1: Detoxen als in van mannen detoxen.
0: Ja.
1: Het klinkt heel heftig alsof ik nu...
0: Ja, dat klinkt echt...
1: Ja, het klinkt echt heel heftig, maar het valt wel mee.
0: Alle mannen gaan nu appen.
1: Ja, nou, doe alsjeblieft niet, want ik ben aan detoxen. Nee, ik heb een weddenschap met een vriend voor 2 maanden lang. Dat ik gewoon... ja, hoe zeg je dat? Gewoon niet aan het daten ben.
0: Oké.
1: Okay. Heerlijk, lekker rustig.
0: Maar ga je dan ook niet op social media?
1: Jawel.
0: Of dat wel?
1: Jawel, dat wel. Maar gewoon niet daten, want anders moet ik hem sushi betalen.
0: Wow.
1: Als ik het wel haal, dan moet hij mij sushi betalen. Dus ik vind het een eerlijke deal.
0: En dan moet je tot september?
1: Ja, van 6... Welke maand is het nu?
0: Juni.
1: Van 6 juli tot... Nee, van 2 juli tot 2 september.
0: Ah, ja, dat is juli. Hè.
1: Hele zomer. Nou, prima.
0: Succes.
1: En bij jou?
0: Ja,
1: jij vertelde net een verhaal.
0: Nee, ik ben ook heel saai.
1: Nee. Jij bent helemaal boevenpad.
0: Nou ja, gewoon complimentjes geven, dat mag. Toch?
1: Ja, gewoon op boevenpad.
0: Ja.
1: Dan moet je wel even vertellen wat je net gedaan hebt. En dan moet je ook van die andere meid vertellen.
0: Van welke? Je wil ze alle twee horen.
1: Ja, ik wil ze allebei horen. Iedereen wil ze allebei horen.
0: Nou, ik had bij eentje... had zij een foto geplaatst van haar zoontje.
1: Ja.
0: En dat zag er echt heel schattig uit. Daar kon waarschijnlijk net staan of zo. Mm-hmm. En dan maakt elke mama daar een foto van. Mm-hmm. Dus toen had ik gezegd, oh, wat een cutie. En toen zei ze dankjewel. En toen zei ik, ja, zijn moeder is ook zo knap. En toen kreeg ik weer dankjewel terug.
1: Goed gedaan. En wat was die ander? Die was iets minder.
0: Ja, zij is net van de vriend / man af.
1: Ja.
0: En,
1: blok aan haar been.
0: Ja, nou, dan snap ik dat je dan even een detox nodig hebt.
1: Ja.
0: En toen zei ik van, dan moet je zijn vrouw gaan proberen.
1: Dus jij als man zijnde, zeg gewoon tegen een vrouw dat die...
0: Ga gewoon een vrouw proberen.
1: Vrouwen moet gaan proberen, omdat jij als man zijnde weet dat mannen toxic zijn.
0: Nou, dat zeg ik niet. Maar goed, als zij er gewoon eventjes vanaf moet... Nou, waarom niet? Ik zeg,
1: dan
0: moet
1: bied
0: je
1: jij je aan. Je had jezelf aan moeten bieden, niet een andere vrouw.
0: Een schouder. Dat kan altijd nog... Toch.
1: Ja, maar je moet jezelf dan aanbieden, Patrick.
0: Ja,
1: zie je. Dat heb ik je vorige keer toch ook geleerd. Je moet ten alle tijden jezelf aanbieden.
0: Ja.
1: Daar ben je man voor. Vrouwen gaan het niet vragen.
0: Nee, dus ik had haar op een vrouwenpad gestuurd. En toen zei ze later, hebben ze een berichtje terug van dat ze al een keer aandacht had gehad van andere vrouwen. Dus ze zegt, ik neem het in overweging. Het was geen ja, geen nee. Gewoon slaat het niet meer.
1: Oké. Okay. Nou ja, alsnog best stom van jou is dat eerder jezelf aan kunnen bieden.
0: Ik zal het vanavond even appen.
1: Ja,
0: Goh, heb je een schouder nodig? Call me.
1: Ja,
0: ja, zoiets. Nou, tot zover het datingleven van ons. U hoort het. Het is nog niet heel erg succesvol. Maar goed, dan kun je beter gaan detoxen dan een devil daten, toch?

0: Ja.
1: Alright.
0: Zo, klaar met...
1: Dating the devil.
0: Dating. We gaan eens even kijken hoe het is qua weer.
1: Ja. Dat is aan mij. Ja. Het weer van Weerplaza. Regionaal trekken sluierwolken over, maar daar schijnt de zon wel doorheen. In het noorden neemt de bewolking tijdens de namiddag en de avonduren toe. De temperatuur ligt eind van de middag rond de 23 graden in het noorden en rond de 30 graden in het zuiden. In de avond blijft het nog een tijd aangenaam buitenweer. In de nacht daalt het kwik naar 14 tot 17 graden.
0: Oh, dat is lekker cool.
1: Morgenochtend is het in het noorden eerst een tijd bewolkt. Geleidelijk lossen de wolken op en wordt het zonnig. In de rest van het land start de ochtend al vrij zonnig. Het wordt opnieuw 23 tot 31 graden.
0: Lekker doen. Ja, als je bij Radio Limburg zit, dan is het 31 graden. Maar hier valt het dan niet waarschijnlijk.
1: Nee, 25 of zo, 26.
0: Dat ook lekker.
1: Heerlijk.
0: Flitsers bij ons in de regio. Zo. Ging wel een moeilijk woord. A7, dat is Amsterdam richting Den Oever bij 56.1. Op de A9 Alkmaar richting Haarlem bij 56.8. Op de A10 Diemen richting de Zeeburgertunnel bij 11.3. Daar reed ik net te hard. Okay. Toen zag ik hem nog niet staan. Dus misschien maar zo.
1: Dat wordt een boete.
0: Tot zover de flitsers. Gaan we eens heel snel kijken of er wat vertragingen zijn.
1: In de verkeer.
0: Nee, nee, we worden alleen geflitst. Het is mooi weer, sta je er goed op.
1: Super.
0: Tot zover.
1: Wel lachen, hè?
0: En zwaaien. Ja.

0: Ja, ik was toch je meisje, dat vroeg ze zich af. Maar ze heeft afgelopen dinsdag ja gezegd tegen Erik. Ja. Nou, kijk, dan kunnen ze weer de strijkers.
1: Ach, wat vreselijk.
0: Ja, ze heeft al een aantal jaren met haar manager. Ja, het is de manager ook.
1: Het is haar manager.
0: Ja. 9 jaar. Ja, ze zijn al verloofd 9 jaar. Maar goed, dan hebben ze volgens mij ietsje langer. Oh, sinds december 2016 zijn ze samen. En sinds de zomer van 2018 hebben ze natuurlijk een zoontje, Fender. En ze omschrijft het als de beste ja van mijn leven.
1: Ja.
0: Stilte.
1: Ja, ik ben heel blij voor ze.
0: Ja, ik ook.
1: Denk ik.
0: Leuk voor.
1: Ja, gefeliciteerd. Het
0: was een verrassing, ja, ja. Ik had vorige week nog over Rocks.
1: Wat een mooie foto, hè?
0: Ja. Volgens mij heb ik die nog.
1: Wat?
0: Oh, ik had dat vorige week...
1: Ging een foto van haar?
0: Nee, ja, vorige week ging het even over Hives, Gen Z.
1: Oh.
0: Dat Ilse de Lange had een Hives-concert gegeven.
1: Ja.
0: Maar ik ben ooit een keer bij een Hives-concert geweest... op het Hives hoofdkantoor in Amsterdam... Mm-hmm. van Rox en Dre. En toen waren hun nog broekies en ik ook.
1: Toen ben je met hun op de foto
0: ja,
1: geweest?
0: Ja, volgens mij heb ik die foto.
1: Oh my, wat schattig.
0: Even kijken hoor. Dat zou wel weer op Facebook hebben gestaan natuurlijk, hè?
1: Oh, Facebook ook nog eens.
0: Ook, ja. Ja, ik heb hem nog.
1: Nee, joh. Een selfie. Sowieso
0: ja,
1: een selfie.
0: Wil je hem zien?
1: Oh, het is geen selfie.
0: Ah! Ja, alle drie broekjes, hè?
1: Ja.
0: Nou,
1: wel schattig.
0: Nou, dat is een leuk. Ik had het er vorige week over. En toen zei er niemand wat. Maar nou, heb ik tenminste al interactie.
1: Ja. Als ik er niet was.
0: Nee, daarom. Ach,
1: superleuke foto, Patrick. Heel blij
0: Dankjewel.
1: Voor je.
0: Dankjewel. Zometeen de historische feitjes over vroeger gesproken.
1: Vroeger.

0: Superstar. En er hoort een dansje bij, kreeg ik net van Gen Z te horen.
1: Die Patrick zo gaat voordoen aan jullie.
0: Nee, maar dat is wel simpel. Ik denk dat...

0: nummers zeggen. Ik zeg helemaal niks. Aldus Roxy Dekker.
1: Ja. Ik weet niet wie jij gedaan hebt, maar jouw microfoon is uit.
2: Ja. Is het nu?
0: Je moet niet aan de knopje zitten.
2: Ja, sorry. Ja, er staat niet
0: ik denk
2: aanraken,
0: het is wel lekker
2: ja.
0: rustig.
2: Foutje.
0: We hadden net de zomerrit van jou. Bijlando.
2: Nu die van jou?
0: Nee, ja, zo meteen misschien. Maar het is leuk nieuws. Vorige week zei ik van nou, ik heb wel weer zin in de LOVJ Zomerse Top 50. Ik heb even overlegd met de heren die op vrijdagmiddag zitten. Ze vinden het goed. Dus vrijdag 21 augustus, dat is de laatste normale vrijdag. Voordat de kermis herrie losbarst. Tussen 2 en 6 uur de LOVJ Zomerse Top 50 hier bij de LOVJ. Dus binnenkort kun je gaan stemmen op onze website. En dan heb ik 3 of 5 nummers nodig van iemand.
2: Super.
0: En dan kom maar door met de Top 50. Dan gaan we naar de historische feitjes, want er is een hoop gebeurd in het verleden. Vandaag, 12 juli dus, op de kalender. In 1980, stond Maywood op nummer 1 in de top 40 met Late at Night. En het stond 3 weken in.
2: En in 19... Doet hij het nou wel?
0: Ja.
2: Oh, en in 1982, E.T. de Extra... Ja, geeft het ook wel weer E.T. door aan mij, hoor.
0: Phone Home.
2: Die breekt als record... de film heeft op deze dag al $100 miljoen in de kassa's doen belanden. En dat terwijl de film nog maar 31 dagen draaiende is.
0: In 1985 drinken astronauten aan de boord van de Space Shuttle Coca-Cola. En uit een speciaal geprepareerde can. Het is een primeurtje en daarmee wordt Coca-Cola de eerste frisdrank in space.
2: En in 1996 minister Joritsma van... Verkeer en Waterstaat heeft de Amsterdamse rederij Lovers toestemming gegeven een treindienst te onderhouden tussen de hoofdstad en IJmuiden. Het betekent dat Lovers de eerste concurrent wordt van de Nederlandse spoorwegen.
0: Dat is overigens geen succes.
2: Okay.
0: Maar wel leuk lijntje. Dan in 1997, Cartoon Network gaat vanaf vandaag tekenfilms uitzenden in de Nederlandse taal. Ze worden of ondertiteld of nagesynchroniseerd. Dat is Duits. Heb je wel Duitse films gekeken?
2: Ik nee.
0: Dat is heel raar.
2: 2005. Prins Albert van Monaco bestijgt de troon van het mini-vorstendom.
0: Hij dat volgende keer ga ik een streepje zetten.
2: Hij volgt zijn vader, Reinier de Derde, op die 3 maanden eerder overleden is.
0: Ja, en vandaag in 2018, Femke Halsema wordt beëdigd als burgemeester van Amsterdam. Zo lang al. Ze is de eerste vrouwelijke burgemeester van de stad.
2: Goed bezig,
0: ik denk dat heel veel mensen uit die stad denken van wanneer gaat ze weer?
2: Nou, het is nu 2026, dus ja, we houden het al een tijdje.
0: Ze is al een tijdje bezig, ja.
2: Nou, doe maar.
0: Tijd voor een ander.
2: Oké, goed, we moeten door.
0: We gaan terug naar 1980. 80. Maywood. Ken je hem?
2: Nee.
0: Ja, hij draait wel oude muziek af en toe.
2: Ik draai altijd oude muziek.
0: Ja, daarom. Moet je deze ook wel kennen? En anders heb je mama die hierop gedanst.
2: Misschien wel. Ik moet even horen.

0: Shakira, Shakira.
1: Shakira, Shakira.
0: Waka waka, wel even op blijven letten. We gaan richting het tweede uur alweer. Gaat lekker snel zo. Wel even een verzoekje gekregen net van een meneer die ons belde.
1: Onze grootste fan.
0: Ja, hij waarschijnlijk van jou.
1: Oh.
0: Ik moest expliciet de groeten doen.
1: Ah, groetjes terug.
0: Dus, vandaar. Maar hij wilde graag iets een liedje hebben van Freek en een dame. Nou ja, dan ik ken alleen maar Freek
1: Susanne
0: en Suzanne.
1: En
0: ja, ik snap dat Susanne en Suzanne. Ja, ik snap dat dat verwarrend is. Maar goed, we doen er graag aan mee.
1: Onderweg naar later.
0: Ja, naar het volgende uur.
1: Ja, zo.
0: Tot zometeen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
3: Spaart u met uw Klant is Koning kaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
4: Mama, moet je kijken wat ik heb gevonden.
5: Hey, pas op. Weet je wel wat dat is? Dat is koraal. Voor je het weet zit het in je koffer.
6: Ja, dankzij de douane reizen-app weet de wereldreiziger dat hij dingen als koraal niet mee terug mag nemen. Gaat u nou ook naar het buitenland? Dan bent u een wereldreiziger. Download daarom voor vertrek de douane reizen-app. Dan kunt u overal ter wereld checken wat u in uw reisbagage mee terug mag nemen. Belastingdienst douane.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man, waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de Straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de Straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23, in het midden 28 en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
11: Hey, pst. Hallo.
12: Hoor je mij?
11: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid. Meer hits op de website. Meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
12: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
11: Heel simpel. Adverteer op de LOVE, zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren at rtvlove.nl.
13: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
14: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
15: Op LOVE Radio. Patrick en zo. Met Patrick van den Berg.

0: En zo zitten we aan het tweede uur.
1: Nou.
0: Lekker. En Burn, nou, dat gaat de zon lekker doen deze week. Dus geniet ervan, mocht je vrij hebben. Volgens mij is er bijna half Nederland al vrij. Wij waren vorige week. Deze week is Zuid aan de beurt en volgende week Midden-Nederland.
1: Ja, lekker.
0: Ja.
1: Ja, ik heb al een tijdje vakantie.
0: Ja,
1: hè? Weet je wat er trouwens gebeurd is in de tussentijd?
0: Wat is er gebeurd?
1: Ik ben geslaagd, hè? Wist je dat?
0: Ja.
1: Oh, dat wist je wel.
0: Ja, je hebt het wel gezegd, maar nog niet op de radio.
1: Nou, bij deze. Ja, bedankt.
0: Ga maar zitten, ga maar zitten.
1: Erg lief, erg lief.
0: Een klein applausje is ook goed, hoor.
1: Dankjewel.
0: Ja.
1: Ja, ik dacht, ik meld het even.
0: Ja, dus nu mag je...
1: Weet je het nog?
0: Prikken.
1: Ja, onder andere. Prikken, dat klinkt ook heel raar.
0: Je mag prikken zetten.
1: Verteld worden waarvoor ik geslagen ben.
0: Ja. Een bloedafname. Prikzuster.
1: Ja. Nee, niet alleen prikzuster. Nee. Helemaal zuster, algemene zuster.
0: Ja, dus je kan nou meedoen in het Medisch Centrum West.
1: Ja, zou kunnen. Ja. Moet ik wel ergens aangenomen worden. Maar...
0: Ja. Dus nu ben je vrij?
1: Ja, lekker. Ja, op zoek naar een baan.
0: En vordert dat een beetje?
1: Nog niet, maar ik ben er druk mee bezig. Maar ik heb nu een tussenjaar. En daarna ga ik weer naar school. Dus ik moet voor dit tussenjaar moet ik wat hebben.
0: Ah, oké. Okay. Dus er geen tussenjaar dat je zegt, nou, ik ga van een jaartje Albuvera of zo. Dat soort,
1: Een jaartje naar Albuvera.
0: Ja, weet niet. Ik hoor wel eens dat studenten dan een tussenjaar nemen en dan gewoon lekker losgaan.
1: Ja, ja, dat wil ik ook wel.
0: Ibiza of Albuvera. Of,
1: nee, ik wil ook wel
0: een half jaar daar zitten.
1: Ik zou dan niet naar Ibiza of Albuvera gaan. Dat zijn echt de laatste twee plekken waar ik heen zou willen. Nou, nog erger. Nee, helemaal niet naar zo'n eiland.
0: Lesbos.
1: Nee, oh, vreselijk. Nee, dan zou ik gewoon, weet ik veel. Ja, weet ik niet. Niet over
0: Kusadasi.
1: Nou, ik weet het al erger.
0: Ja,
1: nee, ik moet even kijken wat ik dit tussenjaar ga doen. Ik heb de hele zomer nog om over na te denken. Dus,
0: nou.
1: Geen haast.
0: Gezellig.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, dat was hem. Ik ben helemaal afgeleid meteen.
1: Ja, ik wist ook niet wat jij wilde vertellen
0: nee,
1: eigenlijk.
0: Ook niet. We gingen naar Boston. Wat was met Boston aan de hand dan?
1: Nou, niks. Gewoon een leuk nummer.
0: Oh, oké. Okay.
2: Van de 90's tot vandaag.
0: We gaan zo meteen naar Boston.
1: Lekker.

0: En je kunt erop stemmen voor de LOVA zomerse top 50. Coco Jumbo, volgens mij is hij al uit de lijst. Maar goed, genoeg stemmen en hij zit er weer in.
1: Tuurlijk, en geregeld worden.
0: Lekker. 21 augustus hier bij de LOVA. Tijd voor eventjes de vraag van de week.
1: Een break.
0: Af en toe stellen we wel eens vragen aan Google of GPT. Ik heb er eentje vast. Tenminste, ik had hem net geopend en ook weer afgesloten zeker. Ja, natuurlijk. Nee hoor, mijn vraag was... En dan niet lachen. Raak je afvalstoffen kwijt na een massage?
1: Ja, dat doe je. Als je veel water gaat drinken wel. Anders niet. Anders stapel je het op en heb je nog meer last van je kwaaltjes dan dat je daarvoor had. Dus ja, er staat nee zeker.
0: Er staat ja maar.
1: Ja maar.
0: Niet op de manier waarop vaak wordt beweerd. Een massage helpt niet om afvalstoffen of gifstoffen uit je lichaam te verwijderen. Je lichaam doet het voornamelijk via je lever of je nieren. Wat een massage wel doet, verbetert tijdelijk de doorbloeding van het lymfestroom.
1: Yeah.
0: Het kan helpen om vocht tijdelijk te verplaatsen en het vermindert spierspanning en kan spierpijn verlichten. Het bevordert ontspanning.
1: Het is een manier van detoxen.
0: Ja, nou ja, ik had sportmassage aangevraagd bij de sportclub. Ik heb nog wat uren openstaan van...
1: Wat voor sport doe jij?
0: Circuitjes.
1: Oh, gewoon sportschool.
0: Ja, zo'n sportschool. En ik had nog wat... ik heb nog 8 behandelingen voor fysio over. En dan boek ze daarop af.
1: Oh ja.
0: Dus hij sportmassage en zegt... Ja, dat is goed voor de afvoer. En dan water drinken en zo. Of, ja. Dan moet je naar de wc. Dus ik ging dat eigenlijk... Ik lag in bed en toen ging ik dit vragen.
1: Ja. Ja, maar het is zo.
0: Dus?
1: Ja. Nou, ja. Het is zo.
0: En wat heb jij gevraagd de afgelopen week?
1: Zoals ik net tegen jou vertelde... ben ik weer begonnen met Friends kijken.
0: Oh, ja.
1: Want Friends staat weer op Netflix. En ik weet niet hoe lang het er blijft staan. En ik heb het gemist. Dus ik ga het nu voor de 3e of 4e keer kijken. Maar dat is prima. Maakt niet uit. Maar toen kwam ik er dus achter dat... want in de serie Phoebe, die blonde dame... hebben ze het over een evil twin van haar. En ik vroeg me dus af of dat echt haar... twin is, of dat het gewoon, zeg maar, copy-paste is, zoals ze wel eens in, bij Liv & Maddie, die film, is het ook klippen plakken, ken je niet waarschijnlijk.
0: Nee.
1: Maar ik vroeg me dus af of dat bij haar dus ook zo was. Maar zij heeft dus echt gewoon een tweelingzus. En ja, dat was hetgeen wat ik had opgezocht.
0: Wat is ze gevraagd?
1: Ja.
0: Heeft Phoebe een tweelingzus?
1: Ja. En het is dus echt zo. Helene heet ze.
0: Nah,
1: Helene Kudrow. En Lisa Kudrow is Phoebe.
0: Nou, mooi.
1: Ja.
0: Weten we dat weer? Zijn we
1: ik zei
0: weer
1: toch
0: erbij.
1: Dat het niet iets boeiend was.
0: Nee, nee. Maar ik vond die afvalstof ook niet zo boeiend. Maar ik vond het wel grappig.
1: Het was wel een goed bruggetje.
0: Ja.
1: Naar mijn detoxverhaal. Was dat jouw detoxverhaal?
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Dan even naar Vlaanderen. Joris van Rossum, oftewel Meteor. En zijn vriendin model, Celine van Oetsel, denk ik. Zijn niet langer een stelletje. Het management heeft bekendgemaakt dat er geen sprake is van een ruzie. Maar om online speculaties tegen te gaan. En vooral om Celine en Joris een nodige tijd te geven voor rust en dat soort dingetjes. Delen zij mee dat er wordt besloten om niet langer als koppel verder te gaan.
1: Nou, Pet, pak je kans.
0: Ja, zij was voormalig Miss België.
1: Ik ken haar niet hoor.
0: Ik ook niet.
1: Nou, Pet,
0: maar we gaan hem wel even googlen zometeen.
1: Nou.
0: Nieuwe vraag voor deze week. Wie is Celine?
1: Celine van Oetsel.
0: Oetsel.
1: Of zo.
0: Ja. En dit is Meteor samen met de Nederlandse Luna. Een stuk. Nee, het laatste stuk, snap je hem?
2: Net op tijd. Want langzaam kon ik niet meer geloven.
3: Geluk was

0: Waar zijn ze in the sky?
1: Titels.
0: Krijg toch een beetje langzaam aan die kermis vibes.
1: Ja, ik zie.
0: Wat zei je?
1: Hier op het klokje zie ik nog 53 dagen.
0: Oh, ik wil net vragen, hoeveel dagen nog?
1: Ja, 53.
0: Lekker bezig.
1: Spannend.
0: We gaan eens even kijken hoe het is op de weg. Dan gaan we nu even andersom. Op de, nou ja, flitsers op de A4. Dat is, nee, ik zit er ergens anders te kijken. Ik zit naar de vertraging te kijken. Er is een vertraging op de A4 voor Dringvaart Aquaduct van 1 minuut of 5. En op de A7, daar doe je er bijna 10 minuten langzamer over. Tussen Bresanddijk en Brug over de Stevinsluizen. Dan die flitsers, want er werd natuurlijk ook geflitst.
1: Ja. Je houdt het spannend.
0: Ja, okay. Moest ik kijken. Er zijn een paar weg. A9, dat is Alkmaar richting Haarlem bij 56.8. Op de A10, Diemen richting Zeeburgertunnel bij 11.3. Dan...
1: Het weer.
0: Het weer.
1: In de avonden blijft het nog een tijdje aangenaam buitenweer. In de nacht daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Morgenochtend is het in het noorden eerst een tijdje bewolkt. En geleidelijk lossen de wolken op en wordt het zonnig. In de rest van het land start de ochtend al vrij zonnig. Het wordt opnieuw 23 tot 31 graden aankomende week.
0: Lekker, dan is dan wat...
1: Oh, ja, daar keek ik al naar, stond er niet.
0: Jawel, dan moeten we even hierop klikken. Dinsdag en zo, woensdag. Kijk hier, ik zie tropisch.
1: Dinsdag zomers tot tropisch weer. Ook op dinsdag schijnt, schijnt flink de zon met enkele bewolking. Bij een matige tot vrij krachtige noordoosterwind wordt het 26 graden aan de kop van Noord-Holland en 29 graden in het midden. En van 30 tot 23 graden in het zuiden, wat wij al zeiden.
0: Kijk, heerlijk. Ik ben gewoon vanaf nu 3 dagen vrij.
1: Dus jij gaat naar het zuiden.
0: Nou ja, precies.
1: Naar Limburg. Of naar Brabant.

0: otra vez.
1: De la Vuelta. En dat begon iets met Pim Lafonsi, maar ik ben heel erg benieuwd waar het zit. Nou ja, goed. Ik hou wel van dit soort nummers. Wat begon als een spontane TikTok-trend groeide in korte tijd uit tot een online fenomeen. Met snippets van DJ Larita. Werd onder andere gebruikt door Jutta Leerdam, Roxy Dekker. En voor de rest allemaal influencers. En dat resulteerde in meer dan 15.000 views voor Cheerio. En ik moest wel lachen, want tegenover mij zit nog steeds Gen Z. Ben je er nog?
2: Wat?
1: Ja. Dat ik dit nummer aan jou liet horen, dat ja. Cheerio. Dat jij... Ik moet anders vertellen. Ik liet het liedje horen van Justin.
2: Ja.
1: En toen zei jij dat je dat niet kende. Toen liet ik dat dingetje horen van Larita. En toen zei hij, die ken ik wel.
2: Ja.
1: Nou, kijk, zo werkt het dus.
2: Ik ben de TikTok-generatie.
1: Ja, dat dacht ik al, Gen Z. aan de telefoon hebben we Larita zelf. Goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
1: Ja, we hebben toch een applausje ervoor klaarstaan. Virtueel publiek.
3: Leuk, dankjewel.
1: Ja, Larita, afkomstig uit Amstelveen en nu kent heel Nederland je. Je bent al een tijdje aan de gang als, we moeten het maar corrigeren als het niet goed is, club-dj.
3: Klopt. Ja, ik ben eigenlijk allround DJ. Dus ik ben in clubs, cafés, bruiloften.
2: Zo leuk.
3: Allemaal leuke locaties.
1: Ja. Dan kom je nog eens ergens. En ja, toen dacht jij van, nou, ik hoor een liedje. Ik moet ook zeggen, eerlijk zeggen, ik kende jouw versie eerder dan Justin. Ik weet niet eens wie Justin is. Maar, heel lullig voor Justin. Hoe kom je op zoiets dat je denkt van, nou, daar ga ik even mee aan de haal?
3: Ja, ik hoorde het nummer Cheerio al en ik vond het al een geweldige plaat. Maar ik wilde er eigenlijk wat vrouwelijkers, wat zwoelers van maken. En ik had een idee in mijn hoofd en ik dacht, ik ga het inzingen en dan doe ik het in AI. Nou ja, daar kan je verschillende versies in maken. En toen kwam ik uit op deze versie en toen dacht ik, ja, dit moet ik online gooien. Maar ja, ik had totaal geen idee dat het zo zou exploderen. Dus dat is echt geweldig om te zien.
1: Want mensen dachten ook nog dat jij dat zelf had gezongen, toch?
2: Ja, dat dacht ik ook eigenlijk.
3: Klopt. Ja, dat dachten ze inderdaad. Ik heb het wel ingezongen, maar er is daarna wel AI overheen gegaan. Dus ik zou dat niet kunnen, daadwerkelijk kunnen zingen, zeg maar.
1: Oké, beter met de knopjes dan met de microfoon, zeg maar.
3: Ja, dat zeker. Daar moesten we het bij houden.
1: Dat is waar. Toen barstte het los. Zoals ik al zei, Roxy Dekker is ermee aan de haal gegaan. Jutta Leerdam is ook niet de minste. Wat gebeurde er toen? Dacht je niet van, nou, nu heb ik iets te pakken en dit gaat door het dak?
3: Nou ja, hij ging eigenlijk al viral voordat hun die video's hadden gemaakt. Maar ja, toen hun met alle meiden die de jongere generatie ook die op hun TikTok weer zitten. Ja, toen explodeerde het helemaal. En dat uitte zich in 15.000 mensen die video's op mijn sound hadden gemaakt. En eigenlijk daardoor werd ik ook gebeld door Rob van Someren van 100%NL. En die zei van, ja Larita, je moet hier iets mee gaan doen. Je moet een hele versie gaan maken. Is die er al? Nou ja, die was er nog niet. Dus ik ben snel de studio ingedoken. Toen heb ik Billy Dans opgebeld. En die was toen in project met Carmel en met Afro Bros. En toen hebben we een heel nummer gemaakt ervan.
2: Dat is vet.
1: Ja, ja, want ik was zeggen, die Carmel, ook nog nooit van gehoord. Maar die schijnt echt al bij de toppers en zo te hebben opgetreden.
3: Klopt, ja. Ik vind haar stem echt fantastisch. En ik kende haar daarvoor ook niet. Maar toen ik haar in de studio hoorde, dacht ik, ja, dit is perfect voor dit liedje.
1: Ja. Want jij hebt gewoon Billy Dans in je telefoon staan en je denkt van, hey, ik heb een
3: nee. Nee. Nee, zo ging het niet. Mijn management waar ik bij zit, bij Mono Agency, zij hebben goed contact met Billy Dans. Ze doen ook daar het geluid voor, ook voor meerdere artiesten. En Rob van Someren had ook specifiek genoemd van, hey, misschien is het leuk om met Billy Dans, en hij noemde nog een paar andere artiesten, om daar iets mee te gaan doen. En ja, de kortste lijn was met Billy, dus vandaar.
1: Ja. Wat super zeg. Maar nou waarschijnlijk over dat Justin daar eerst niet zo blij mee was. Maar ik denk, als iemand met jouw nummer aan de haal gaat, is het gewoon een groot compliment. En dat is net zoals bij, Yves Berendsen. Had ik ook nog nooit van gehoord dat opeens zijn moeder en dochter het gingen kofferen. En toen ontplofte dat ook.
3: Ja, ja, klopt. Ja, mijn management heeft wel contact opgenomen met Justin. Maar uiteindelijk is daar geen gehoor aan gegeven. Dus uiteindelijk hebben we hem met Billy Dans, Carmel en Afro Bros.
1: Ja.
3: Uitgebracht.
1: Nou, dat wordt toch gewoon een jullie noemen het een summermix. Ik denk ook dat die best wel veel gedraaid gaat worden op festivals en dat soort evenementen.
2: Zeker weten.
3: Ja, dat zou helemaal geweldig zijn, ja.
1: Ja, en 100%NL was je ook al geweest, zag ik.
3: Klopt. Ja, we zijn er nu één keer toen we hem net hadden gemaakt, zeg maar. En nu is hij ook officieel te beluisteren op Spotify sinds 2 dagen. De Cheerio Summer Mix.
1: Ja, ik wou zeggen, promote hem zelf even.
3: Ja, de streams gaan in ieder geval heel hard. Dus superleuk dat iedereen hem zo waardeert.
1: Vooral eventjes doorgaan. Dus gewoon even zoeken op DJ Larita of Cheerio Summer Mix.
3: Ja,
1: en dan komen we eruit. Nou, hadden we gevraagd van, kan je dan langskomen? Want Amstelveen Volendam is prima te doen. Maar ik geef je groot gelijk, je wou liever vandaag op een boot zitten. waar varen jullie momenteel ergens in de buurt?
3: We zijn bij de Vinkeveense Plassen.
1: Ah, kijk, dat is ook een mooie omgeving.
2: Wel lekker hoor, met het weer. Ik ben jaloers.
3: Heerlijk. Met vrienden op een bootje.
1: Ja, ik reed vanuit Amsterdam, vanaf mijn werk ook hierheen. En ik zag allemaal van die pleziervaartbootjes. Ik denk, heerlijk toch?
2: Ik geef je groot gelijk.
3: Ja, dat is heerlijk. En dan met Cheerio natuurlijk op de achtergrond.
2: Ja. Wat dan is de vibe helemaal daar. Ja. Ik snap hem.
1: Nou goed, dan houden we het bezoekje. Gaan we gewoon een andere keer doen. Wel even een kleine verrassing voor je, Larita. Want daarvoor hebben we je aan de telefoon. Komt-ie.
0: Dames en heren, dit is de nieuwe Patrick's Choice van deze week.
1: We maken hem gewoon de belangrijkste schijf van deze week bij ons op de radio.
3: Oh, superleuk.
1: Voor in dit programma.
2: Yeah.
1: Dus nou,
3: dank jullie wel.
1: Nou, graag gedaan. Genieten van deze, ik wil zeggen bubbel, maar volgens mij is die bubbel al ontploft. Maar genieten van alle aandacht. En,
2: en je bootripje nu.
1: Ja, en je bootripje natuurlijk.
3: Ja, dank jullie wel. Leuk dat ik bij de uitzending mocht zijn.
1: Nou, graag gedaan en genieten van nog.
3: Dank je wel.
1: Doei.
2: Tot snel. Doei.

Losing My Religion, R.E.M. en daarvoor het super vrolijke nummer van Guus Meeuwis, Verliefd Zijn. Ja, het is gewoon echt dat nummer. Je kan niet anders dan vrolijk daarvan worden. Dat is mooi, hè? Hoe muziek jouw mindset kan helemaal kan veranderen eigenlijk. Of ook beïnvloeden natuurlijk. Maar ja, ik wil je niet heel erg naar beneden halen nu je negatief willen zijn. Maar ik moet wel weg. Ik heb twee nummers voor jou nog staan en dan moet ik wel echt gaan. Volgende week uiteraard sta ik ook weer voor je klaar. Heb ik weer de lekkerste nummers uitgekozen uit mijn mega grote playlist van al mijn favorieten. En gegarandeerd genieten natuurlijk weer samen. Dat gaan we doen, jij en ik. En voor nu laat ik je even, nou ja, met rust alleen. Nog even Benson Boone met Sorry I'm Here for Someone Else. En daarna Lizzo met Juice.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Hey. Hallo.
5: Hoor je mij?
4: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid, meer hits op de website, meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
5: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
4: Heel simpel. Adverteer op de LOVE, zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren at rtvlove.nl.
6: Ni hao.
7: Ja, hallo. Do you have iets for sleeping on the vliegtuig?
6: This is for a horse. Oh. You sleep long time, yes?
7: No, thank you.
8: Dankzij de douane reizen-app weet de wereldreiziger dat er regels zijn over het meenemen van medicijnen uit het buitenland. Gaat u naar het buitenland, dan bent u een wereldreiziger. Download daarom voor vertrek de douane reizen-app. Dan kunt u overal ter wereld checken wat u in uw reisbagage mee terug mag nemen. Belastingdienst douane.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de Gouden Erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
6: Het is zomer. Warme hits en...

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Qasem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk. En ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 's middags.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieven opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de toergeschiedenis dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
10: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
11: Alweer een winnaar.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri. Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT-ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT-ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
6: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: gemakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
8: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. En tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid

0: en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en koele vibes.

0: Kijk en luister ook in je vakantie naar de LOVE. Download de RTV Love app nu in de App Store of Google Play Store.
1: Ladies and gentlemen, we're stepping into Soul Train.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toe.